achter zit, is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in twee sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in drie sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

0: Hits voor Kadri in Tegelen.
1: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De grote natuurbrand bij Oostrum is onder controle. Om 3:30 werd het sein brandmeester gegeven. De brand ontstond maandagmorgen. In wat...
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
2: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
4: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele, hele lekkere overwinning.
2: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus met Zverev en won in 2 sets. Een zeer geregeld zon. Vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden.
5: Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
6: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air. And make some noise for Raccoon.
7: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
6: Feel their magic and be there.
7: Get your tickets at dedoolhof.nl.
8: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
9: Houd misdaad uit je buurt.
8: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
10: Gevaarlijk goedkoop. Highlight prijzen bij Porta. Met 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
11: Hekkert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert. Beweegt Limburg.
12: Zoveel leuke meubels. Casa, Knibbeler wonen, Henders in Hezel, Haco wonen en slapen. Mijn huis is te klein.
13: Retailpark Roermond. XL shoppen. Gratis parkeren.
14: En nu bij Hekkert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
15: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
16: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
17: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum met een totale waarde van €80.000. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.

0: de zon is ook alweer wakker, lukt er nu alweer zin. Maar blijf je hoe hier aan de hemel staan en zei tegen zichzelf met z'n wat, maar gewoon gaat minder zonnestrolen de aarde verwarmen. Dat betekent dat vandaag geen 36, maar gewoon 26 graden wordt. Poeh, dat is een beetje aanblozen, hè. Dat is een ding van no-no.
1: Ja.
0: Wat je camera in de kast. Nee, uur.
1: Nee, dat is zeker niet zo.
0: Vanochtend was het zelfs zo lekker weer. Dat ze een beetje de ramen kon opengooien. En alles een beetje kon op de lucht, hè. Heerlijk, om weer zo'n frisse wind door de kamers heen te lotten. Gewoon. 10:07, dit is L1. We zijn nog steeds bezig met de vurgeleur. En dat betekent dat we gewoon voor een lekkere dansplaat. En onwegens is natuurlijk ook weer René Tummers. Ja. René, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo René.
2: Onderweg naar kantoor in Arnhem. Ja, vandaag, dans donderdag. Dan ga ik toch om eens voor een tijdje van Elvis. Burning Love.
0: Burning Love.
2: Ik kan nog voor gedraaid krijgen.
0: Ja, dat is wel
2: ik zou zeggen, allemaal een schone dag. En radio. Bis de volgende week dinsdag.
0: Lekker lang weekend, jongen. Geniet ervan, hè. Heerlijk, gaan we doen. Straks gaan we hem ook horen, Helmut Weisse. Maar hij is nu alweer van de partij voor zijn vogeluur. Goedemorgen, Helmut.
3: Eén goede ochtend, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Dance donderdag.
0: Ja.
3: Ja, welke plaats zou daarbij kunnen horen?
0: Okay.
3: Nou, om een thema van de dag te blijven graag. In dit geval voor Mr. President met Coco Jumbo.
0: Coco Jumbo?
3: Met de Afro House Remix.
0: Oh, zo en hè?
3: Mocht hij erin staan. Maar ik betwijfel, maar je weet het maar nooit.
0: Hey,
3: dan ga ik een ander thema van de dag. Dan ga ik voor Pitbull met Fireball.
0: Zo,
3: dat is mijn bijdrage van vandaag. Ik wens je verder fijne uitzending. Radio hoor.
0: Radio, ja. Fireball, dat zal er wel de koperen knoer zien. Dat is een soort knallen door. Daar heb een mooie foto van gemaakt.
1: Ja, zeker.
0: Straks de Jeroen wel weer. En dan gaan we eens even kijken wie het allemaal de first tijd. Volgende week.

0: Ik, Lucas en Steve zijn de letters CBL 1 in de ochtendshow. Kwart over 7 geworden. Deze lekkere dans donderdag. En hoppakee, Elvis schijnt goed met Burning Love. Nolan Sisters samen in de mood voor dancing. Maar wat ook ontzettend goed schijnt, is Donna Summer met This Time I Know It's For Real. Eindeman die we nu in de oefening kunnen horen, ben ik zeker dat hij door niks met heet. Die geeft altijd voor gans geen angers.
1: Ja.
0: Want we lassen de curl in dollen. De domen curlen. Kulse Frans. En de schöne.
2: Schöne, jongen, mooi.
0: Franske.
2: Ja, een beetje aan de late kant.
0: Ja, ja, maar niet zo.
2: Goed en jood, Kulse Kruis, Funke Marys.
0: Funke Marys, met?
2: Met hun liedje Dansen voor deze dansdondering.
0: Ja, ja, ja.
2: Goeie. En ik wens u een schöne uitzending. De lu alle nu een schöne dag. En radio, hè?
0: Radio, oh, ja. Ja.
2: En ook natuurlijk, wie vreusje wel. Schöne jouwe morgen.
0: Brieven en jouw keurs, ja, ja. Van mijn vreuken. Oh, oh joh, staat vreuken, denk ik, dan begint er. Is altijd in de auto was een spiegel, is zo'n klein, paspoort hebben van die vrouw, hè? Dan een kiek is.
3: Wat zegt dat dan?
0: Nee, ik heb niet zo'n haaier, dus anders had ik dat wel gehad. Zo'n een groeiende neus.
3: Nou.
0: Maar die zoet, jong. Kulse Frans begon erbij, zitten de Funky Marys met dansen. Wel kennen we hem hier op gaan dansen, maar.
3: André Jansen dan.
0: Die André Jansen.
3: Graag Dance Yourself Dizzy van Liquid Gold.
0: Dat is een lekkere plaats.
3: Goed, van André Uitboksmeer.
0: Hé, hey, André Uitboksmeer, ja, dankjewel, man.
3: Christel dan, ja. Die gaat voor de Nolan Sisters.
0: Dankjewel, Christel.
3: En Peter Potricus,
0: ja.
3: Die zegt, jongens, wat dachten jullie van boterhammen smeren met Lou en de Hollywood Bananas? En
0: met Kingston, Kingston. Is ook prachtig.
3: Ja, zeker.
0: Zeker.
3: Robert Loogdam.
0: Hey.
3: Annie, hou jij mijn tassie even vast.
0: Die komt de Dobby.
3: Ja, weet ik ook niet. Hij dacht eraan.
0: Mickey en was dat, hè?
4: Hey.
0: Hey.
4: Hey.
0: Hey.
4: Wat?
0: Hey.
3: Heet er niks, niks ingesproken, maar
0: was
3: wel
0: dat het
3: opgetypt. Goedemorgen, vrienden van de leden. Op dit moment ligt Fozzie te rusten in Venlo.
0: De mensen.
3: Als je ligt te rusten, kun je net zo goed inspreken, denk ik dan.
0: Ja.
3: Mijn bijdrage van vandaag gaat naar K3. Het Oja Lele.
0: Volgens mij kent er moet ik op die plaat. Volgende week meezingen. Ik kan zomaar zien dat onder de doolhof geeft, want ik kan de kaarten winnen.
3: Zeker. En dan heb ik nog Peter Meijer.
0: Ja.
3: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Ach.
3: Ik ga mee met... En ik hou het spannend. Donna Summer.

0: langzaam gooi ik hier een keer wat er vandaag het weer hebben. Dans donderdag, welke plaat de meeste stemmen heeft.
1: Het is spannend.
0: Hey John, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hey, hallo vriend.
2: Goedemorgen, gloeiwappies.
0: Hallo.
2: Ik zou zeggen, vandaag maakt er weer een mooie dag van.
0: Nou,
2: het is weer een lekkere dag, denk ik.
1: Heerlijk, hè? Heerlijk.
2: En ik wens iedereen weer een hele fijne dag. Hè.
0: Ja,
2: sowieso
0: dankjewel.
2: Altijd. En voor de dance donderdag zou ik gaan voor Michael Jackson, Dirty Diana.
0: Dirty Diana.
2: Sinds we dan drin staan. Maar radio, hè?
0: Radio, hoi. Dankjewel, John, altijd opgewerkt. Fijn dat we weer bij je deze ochtend, hè? Wat is er met Fossi en Harry eigenlijk dan niet?
3: Nou ja, hij zegt, ik voel me niet zo lekker. Ik heb heelpijn en pijn in het kopje.
0: Je kent dat dan, joh.
3: Dus even mijn stem sparen.
0: Ja, dan snap ik toch wel een klein beetje, hè? Maar goed, nevenbij, hebben we er nog iets? Of denken we, moeten we de balans op gaan maken?
3: Moeten we echt wel de balans op gaan maken?
0: Oh, jongens, even kijken. Ja, ik zit nog even voor mij. Och, de godde. Spandau Ballet met Gold, ESC en de Ellen Ochtend Show.

0: Zonder sterren weer te knallen, brengt vandaag 26 graden. Maar ja, wat begint nu de voorgloeiers te brengen?
1: De voorgloeier.
2: Volgens mij wordt het wel mijn dag.
0: Nee, we hebben een dag, joh.
2: Nee, mijn dag.
0: Wieso?
2: Omdat Ronald nog binnenkomt.
0: Wat zit Ronald in?
2: Doe mij maar Donna Summer.
0: Echt hoor?
2: Ja. Groetjes van Ronald en Elf.
0: Echt hoor?
2: Ja.
0: Oh, net een geluk.
2: Ja.

0: For real, ja, het was een harde battle, hè?
1: Ja, zeker.
0: We zijn ermee gegooid om 6 uur, maar we zien er ook om 7:45 dat het deze is geworden. En we konden hem op ons Spotify-lijstje erbij zitten. Ja, morgen is er weer gewoon Feel Good Friday. Kunnen we weer een

0: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd...

0: Een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Nu bij Dirk, Whiskas. 3,99. Lekker voor de kat.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Wacht, het LA Nieuws. En we beginnen met het bezoek van het door brand getroffen natuurgebied de Venray door
4: premier Rob Jetten. Die heeft gisteravond samen met gouverneur Emiel Roemer het door natuurbrand getroffen gebied bij Venray bezocht. Ze spraken met hulpdiensten en vrijwilligers en noemden de schade indrukwekkend.
5: Ja, het is wel enorm schrikken. Je bereidt je voor het ergste voor. Maar het is echt verschrikkelijk als je ziet wat het gedaan heeft. En aan de andere kant de trots van ongelofelijke samenwerking tussen de hulpdiensten, maar ook de mensen hier in de regio, de agrariërs in de regio, hoe die allemaal samen dit probleem proberen op te pakken. Ja, dat geeft je ook rillingen.
4: Volgens Jetten moet Nederland zich door klimaatverandering beter voorbereiden op grote natuurbranden en worden de inzet van materieel en de samenwerkingse hulpdiensten geëvalueerd. De natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum is gisteravond opnieuw opgeleid. Op 2 plekken ontstonden nieuwe brandhaarden die rond 1:15 weer onder controle waren. De brandweer blust en koelt het gebied na om nieuwe uitbraken te voorkomen. Wegen in de omgeving werden tijdelijk afgesloten en omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten bij rookoverlast. En het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend hervat. Al moeten reizigers rekening houden met de inzet van minder treinen dan normaal. De Maaslijn was sinds maandagmiddag afgesloten vanwege de grote natuurbrand. Die is inmiddels onder controle natuurlijk. Tussen Boksmeer en Nijmegen blijven voorlopig nog bussen rijden vanwege andere werkzaamheden aan het spoor. En Heerlen is vanaf vandaag tot en met zaterdag gaststad van de Notorious IBE, een van de grootste breakdance- en hip-hop festivals ter wereld. De 25e editie trekt bezoekers uit 46 landen en staat in het teken van battles, workshops, exposities en optredens. Ruim 500 breakers strijden bovendien om kwalificatie voor de wereldfinale van de Undisputed Breaking World Championship in Brazilië. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag zonnig met enkele stapelwolken. Het blijft droog en de temperatuur ligt rond de

0: Die, die, bye, bye, bye, bye, zeggen we tegen Shakira en Burna Boy hier bij L1.
1: L1 Media Overzicht.
0: Nou, wil de natuurbrand bij Venray onder controle is, geldt nog altijd een noodverordening om de hulpdiensten ruimbaan te blijven geven. Vanochtend wordt bekeken voor welk gebied dat nog nodig is. Vannacht zijn nog enkele brandhaarden gedoofd en sommige campinggasten en omwonenden die mogen terug. Een aantal van hen ging gisteravond bezoek van premier Jette.
2: Als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
0: De brandweer verwacht nog dagen bezig te zijn met nablussen.
3: De Duitse regering spreekt van een nieuwe vorm van dreiging nu een drone met Semtex is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Wie erachter zit is nog steeds niet duidelijk. Het vermoeden is dat Rusland erachter zit, maar bij een persconferentie werd daar niets over gezegd, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
4: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren. Ja, en een andere vraag die nog open blijft is hoe deze drone zo ver heeft kunnen komen. En dat zal de discussie in Duitsland over of de afweer tegen dit soort drones hier wel op orde is de komende tijd alleen maar verder aanwakkeren.
3: De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïense vrachtvliegtuigen. Oekraïne gebruikt de Duitse luchthaven als uitvalsbasis in de strijd tegen Rusland.
0: Axel, het bedrijf achter fietsmerken Sparta, Batavus en Babou, vraagt uitstelling van betaling aan. Het is vaak een voorbode van een faillissement. Gaat het langer niet goed met de fietsfabrikant? Zeker nadat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het bedrijf in 2024 verbood om bakfietsen van Babou te verkopen, omdat ze zouden breken. Daardoor melden 18.000 mensen zich aan bij de stichting Veilige Bakfiets, die voor hen een massaclaim tegen Axel indiende.
5: Deze mensen staan, als dit door de rechter wordt bevestigd, en de bewindvoerder dit eruit trekt, staan deze mensen misschien met lege handen. Dus wij maken ons daar grote zorgen over.
0: Een visbedrijf heeft gezocht naar een nieuwe eigenaar, maar zonder succes.
3: Vrijwilligers van een visvereniging uit Giesbeek hebben de vissen uit een plas in de buurt gered. Het water staat daardoor de droogte gevaarlijk laag, waardoor de vissen lagen te spartelen in de modder. En dus kwam de hengelsportvereniging Ons Genoegen in actie. Ze verplaatsten de vissen naar een grotere plas, vlakbij.
6: Ja, en het gekke werd net in de rompen. En dan komt dat de vissen daarin blijven zitten. Een zware klus, hè? Dat heb je wel gezien. Hè?
7: Ja.
6: Je kan er heel moeilijk bij komen. Je zakt ontzettend in de modder.
7: En waar zijn jouw schoenen of laarzen gebleven?
6: Ja, die moeten ergens op in de modder zitten. Ik had al de oudste aangetrokken bewust.
8: Het is geen werk voor oudjes, hè?
6: Ja, we moeten wat voor over hebben. Hè?
3: Ja, dat is zo. De komende twee weken valt er bijna geen regen. Dus er wordt verwacht dat het water in sloten en beken nog verder zal zakken.
0: En dan Gianni Infantino. Hij blijft aan als FIFA-voorzitter. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereld. De positie van Infantino staat onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ook vanuit het FIFA-bestuur kwam kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden, maar meerdere voetbalbonden, waaronder de UEFA, vinden nog steeds dat Infantino moet opstappen. De boosheid is zeker nog niet gezakt, zegt deze verslaggever.
9: Infantino die wil in maart voor de vierde keer verkozen worden als hoogste baas van de FIFA. En nu is de vraag, gaat de UEFA zelf een alternatieve kandidaat naar voren schuiven? En ook, wat gaan de andere bonden doen? Zijn deze excuses van gisteravond en eerdere financiële en andere beloftes van Infantino genoeg om toch weer voor hem te kiezen? Of kijken we nu naar een coup in slow motion?
0: In de verklaring is te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert.
3: Het is vandaag 6 augustus. Het CBS publiceert cijfers over het ondernemersvertrouwen aan het begin van het derde kwartaal van 2026. In Duitsland wordt uitspraak gedaan tegen de verdachte van het inrijden op een menige in München in februari van 2025. Bij die aanslag vielen 2 doden, een kind van 2 en de moeder.
0: En tot zover een mediaoverzicht hier in de L1 Ochtend Show. Zometeen de weerwaarnemingen, maar eerst I've Got The Music In Me. Kiki die op

0: One kiss and all it takes. Eén kusje in de morgen zo van... Oh, schatje, I love you. Ja, ja, ja, ja. Wat fijn om dit te huren zo vroeg, hè? 10:00 in de ochtend. Als je naar de vakantie hebt en de kids staan lekker boel te zitten... in het zonnetje, met de beentjes alvast in de zon, hè? Lekker testje koffie voor de ruiken. Ja, ik zit net al voor mijn geur. Nou, het duurt nog 2 weken. Goed, we gaan eens even kijken naar de weerwaarnemingen deze ochtend. We hebben ze weer binnengekregen van Peter Meijer, Helmut Weiss en André van Maris op de Kras ook.
1: Ja, en laten we nou bij die laatste beginnen. Want ten opzichte van die andere twee zie ik daar toch iets meer bewolking.
2: Oh. Goedemorgen Pascal en Maarten.
0: Hallo.
2: Op deze donderige morgen van de Kras ook de weerwaarneming. Ja, er is een beetje zon al door een breken door het wolkendekje wat er is. Er is toch wel geen blauw al te zien. Oh, is er vanmorgen een klein beetje wind. En dat is lekker verfrissend. En dat is wel lekker zo op de vroege meijer. En dat terwijl de kermis helemaal opgebouwd is en we dit weekend goed kunnen kijken naar fijn weer. En ook vandaag niet mogen we klagen, denk ik. Dat 26 graden, dat is nog helemaal niet verkeerd. Mm-hmm. Maar ja, even goed kijken met de zon. En even goed genoeg drinken. Ik wens u een hele fijne dag in de studio. En adieu.
0: Adieu. Ik kan nog eens een beetje test draaien op de kermis.
3: Opgepast. Ja, blijven zitten alsjeblieft.
0: Ja, ja. Hoppakee. We kennen wel achterhoed gewoon, maar het gewoon bij de komende weekend pas. Ik de andere van mij was ook de poes gaat vangen door, hè.
1: Oh, dat is een extra rondje, hè.
0: Zeker. Super.
1: Dan gaan we naar Peter Meijer. Gisteren was hij in de haven van Maasbracht.
0: Ja.
1: Vandaag is hij ook in die plaats, maar is hij ineens gaan kijken bij het sluizencomplex daar.
0: Oh. Ja.
1: Ja, dat moet hij natuurlijk wel doen. Even kijken of hij dat wil, hoor. Ja, daar is hij.
4: Goedemorgen, Maarten, Pascal en luisteraars. Alleen Radio, hier de weerwaarneming vanuit de drielingsluis Maasbracht. Ja, het is vanochtend wat frisser dan we gewend zijn. In de graad of 17. Maar er is wel een klein beetje wind. Uit west tot zuidwestelijke richting, kracht 2 tot 3. Maar voor de rest wordt het toch vandaag een zomerse dag. Het wordt vandaag toch 24, misschien wel 25 graden. Dus toch moeten we ervan genieten. En voor de rest, als je buiten bent, de zon is nog krachtig. Smeer je goed in en drink voldoende. Tot morgen.
0: Dankjewel Peter Meijer. Wat een prachtige plek om een keer te zien. Zo'n sluizencomplex. Dat is zo normaal nooit eigenlijk. Hè. Heerlijk om dat te zien. Misstandig één, en dat is Helmut Weissen.
1: Ja, en die staat eigenlijk altijd op dezelfde plek natuurlijk. Hè. Hij gaat namelijk het dak op bij Maastricht-Agen Airport.
5: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Start vandaag met Zuidoosten, start met overwegend helder weer. Ja, een heel vrolijk beeld ten opzichte van gisteren met die zware bewolking. We zien blauwe sky, we zien aan de horizon nog een donkere wolk verschijnen. Sluierwolk, met aan de horizon ook nog wat gele gloed. Ja, een prachtig beeld ten opzichte van gisteren. Mooi te aanschouwen. Ja, als we naar het zuidoosten langzaam richting het oosten gaan, zien we daar de opkomende zon weer verschijnen. Ook dat is een prachtig beeld, zonder die bewolking eromheen. Ja, hij is vanochtend 11:06 zijn reis begonnen en vanavond 21:14 eindigt hij zijn reis. Het wordt zoals al eerder gezegd, iedere dag een stuk korter, maar we kunnen er even vooruit en mee. Windrichting is zuidwest. Er staat een matige zuidwestenwind, zoals gezegd, met behoorlijke windvlagen. Temperatuur, hou je vast, 15 graden, maar het voelt veel kouder aan. Ten opzichte van gisteren scheelt dat ongeveer 5 graden in de minus dan. Het is droog, beloofd voor droog te blijven. Hij heeft geen code geel afgegeven vandaag, omdat de temperaturen een stuk lager liggen. Maar denk toch in die zonnebril goed smeren en drinken, ook voor de beesten en de ouderen natuurlijk. Verder wens ik jullie een fijne dag toe. Radioa.
0: Radioa, dankjewel voor de weerwaarneming. Misschien kan ik het morgen ook een keer door. Dus ik denk van, hey, je mag een fijn filmpje, kan ik even maken. Van hoe je dakraam, vanaf mijn balkon, van hoe je in de tuin. Dat laten we eens even weten. En ik kan ze ook zeggen van, dit is een prachtig paradijs hier in de Limburgse. En dat is het ook. En

0: perfecte jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets, Pallen in Wurselen.
1: Wil ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork. Bicevergram zorgt ze voor ouderen. En? Mag ze het verschil? Kijk op werkenbicevergram.nl. Zorg begint bij dich.
0: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De natuurbrand bij Oostrum is gisteravond opnieuw opgeleid. Op twee plekken ontstonden nieuwe brandhaarden. Die waren rond 13:15 weer onder controle. Premier Rob Jette heeft gisteravond samen met gouverneur Emiel Roemer het door natuurbrand getroffen gebied in Venray bezocht. En het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend hervat. De Maaslijn was sinds maandagmiddag afgesloten vanwege die brand.
4: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
10: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
9: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
11: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
9: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden.
12: groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
13: Hey Frank.
14: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
13: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
14: Oh ja, joh.
13: De gereedschapkist, de meterkast.
14: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
13: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
14: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
13: Top! Jij blijft Bob. Maf Kees.
14: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
12: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.
15: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
16: Voor elke keukenwens en elk budget

0: Keukens.nl.
1: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
2: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
1: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
2: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
3: Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.

achterlopen. De Heuveland Vierdaagse. 1, 2 en 1, 2, 3. Wax en Building a Bridge to Your Heart in Ellen op de show. Maar als ze misschien op vakantie hebben, ze denken ze eerst even rustig wakker weer. Maar duizenden, nou, er zit gaat in die uigeugjes zo van...

0: ook zullen er ontzettend veel mensen geweest die deze ochtend al heel vroeg wakker zijn geworden, want ze motten aan de bak. Was in mijn wandel schoon, was in de wandel schoon, was een flesje met water, was mijn rugzakje helemaal klaarmaken.
1: Als je dat allemaal nog moet afvragen net voor de start, dan ben je veel te laat.
0: Ja, zeker. We hadden eerst van 5 voor 7 al in de uitzending bij ons. Vandaag meiden dan de Heuvelland wandelvierdaagse. Doe ze nog aan je lift, trekken de komende dagen door het Zuid-Limburgse Heuvelland. Zo prachtig. 4 dagen lang zon natuur, bewegen en gezelligheid centraal. En die groep is lopen door het karakteristieke Limburgse landschap. Proteleuven met de organisator Roy Pakbier. Roy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Lukt het allemaal een beetje?
2: Het lukt, ja, letterlijk en figuurlijk, lukt het. De organisatie en de eerste wandelaars zijn vertrokken.
0: We gaan eens even kijken of dit het juiste tempo is. 1, 2, 1, 2, hup, hup. Is dat een beetje zo goed dat ze denkt van, nou, dan kan ze goed oplopen?
2: Dat kan ze heel goed oplopen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, we marcheren even lekker door, jong. Nou, goed, vertel eens even, jong, wieveel wandelaars die zien er vandaag BUGB?
2: We hebben vandaag 8000 wandelaars aan het vertrek. Een heel deel is al vertrokken. Er kunnen nog mensen inschrijven, dus misschien zetten we nog wel iets boven de 8000 het eind van de ochtend.
0: Ja, want het weer is natuurlijk wel perfect om te wandelen, was we vorige week hadden gehad, boven de 30 graden. Ja, misschien dat toen veel mensen hebben gezegd van nou, we kieken er even aan, maar de kent ze nog aansluiten.
2: Ja, de kent ze nog tot 12 uur kent ze nog aansluiten. En dat klopt inderdaad, het weer is echt perfect wandelweer op dit moment.
0: Ja, maar dat is ook een van de dingen waardoor dus de Heuvelland Vierdaagse zich onderscheidt van andere wandelevenementen. Vandaag gaan we naar aansluiten, ze zijn om ze mee te lopen, dan mocht het.
2: Nou ja, klopt. We zitten wel in voor inschrijvingen, want ja, dan hoeft ze in de rij te zo'n bij de dag inschrijvingen. Maar er zijn nog plekken vrij. Dus de mensen kunnen zich nog vanmorgen nog op het laatste moment inschrijven. Het is wel alleen maar vanmorgen. Vanaf morgen kan het niet meer.
0: Nee, maar die moest wel die veerdag volmaken.
2: Dat moest wel die veerdag volmaken.
0: Dan gaan we voor natuurlijk. Hè. Hey, wat ik bij Waal huurde, dat bejeugd andere afstanden zien, dat bieden echte veerdaagse of de echte, in ieder geval de Nijmeegse.
2: Ja, klopt ja. Voor ons is het, we hebben uiteraard ook de 42 of de 28 kilometer, hè, de wat langere afstanden. Maar wat we ook hebben is een 8 kilometer, een 14, een 21. Dus we voorzien echt voor alle doelgroepen, we richten ons op alle doelgroepen. En het leuke is ook dat bijvoorbeeld die 8 kilometer en die 14 kilometer een 500 kinderen aan meedoen.
0: Oh, kies.
2: Het verricht dus eigenlijk een hele brede doelgroep.
0: Ja, maar de mensen ook allemaal in de coinzak hebben voor de telefoon zitten. Want daar kunnen we constant foto's mee maken. En het Heuvelland is natuurlijk prachtig, maar ook pittig. We zorgen ervoor dat er wel zowel recreatieve als ervaren wandelaars dat het aantrekkelijk blijft. Want ja, het is toch best wel heuveltje op, heuveltje af, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, dan kom je toch op de brede doelgroep. We hebben hier echt wandelaars, ervaren wandelaars aan de start die meerdere keren per jaar zo'n vierdaagse lopen. Maar we hebben ook mensen aan de start die het gewoon leuk vinden om aan zo'n evenement mee te doen.
0: Ja.
2: En uiteraard waarschuwen we er iedereen voor dat het Limburgse Heuvelland is. En dat ze dan nog heuvels kunnen tegenkomen.
0: Zeer zeker. Graag een probleem. Het is allemaal zo. Het loopt allemaal lekker door. Maar ja, goed, we zeiden net al, de temperatuur op dit moment is best wel goed. Bij 24 graden. Stel nou voor dat het nog helemaal geen moeigheid. Zeker zaterdag is het toch best wel een pittige dag te weren. Heb je er ook nog maatregelen voor genomen?
2: Ja, we hebben eigenlijk sowieso ieder jaar een calamiteitenplan klaar liggen, of een hitteplan. En dat hebben we voor nu ook in de kast liggen. Maar dat betekent sowieso al dat we voor extra waterpunten groen zorgen op zaterdag en op zondag. Was het 29, 30 graden liep te beuren. Maar eigenlijk op dit moment ook al. We zien overal, samen met de WML, voor overal al gratis waterpunten. En we gewoon richting een weekend die nog wat ophogen.
0: Ja, positief puntje. Maar sowieso zelf ook veel water mee en mogen bergen zijn. Dat ze zich niet van verrassingen kunt storen.
2: Absoluut, ja zeker.
0: Heuveland Wandel Vierdaagse. Wat betekent dat nou eigenlijk voor de regio dit evenement?
2: Ja, kijk, er zijn 8000 wandelaars wat meedoen. Hoewel de helft niet uit Limburg komt. En die dus minimaal 4 dagen verblijft. En recreëert en ook geld uitgeeft. Ja, van die anderen, die komen er heel veel uit Limburg. Die ook door de wandeling nog een keer hier bij de lokale horeca wat gaat eten en drinken. Dus in cijfers kunnen we niet uitdrukken. We zien op dit moment wel een onderzoek laten doen. Mm-hmm. In cijfers kunnen we nog niet uitdrukken. Maar dat het veel geld oplevert voor de regio, dat mogen we duidelijk zien.
0: Ja, een prachtig visitekeertje zo gaat, hè?
2: Absoluut, ja. Niet alleen maar geld, maar ook gewoon als mooie Zuid-Limburg tentoonspreiden aan een hele grote doelgroep.
0: Ja, is het de laatste jaren een beetje gegroeid, die vierdaagse bierg?
2: Ja, we hebben natuurlijk ook heel veel door corona even een slag gehad. Maar sinds 2-3 jaar zitten we echt wel weer in de lift. En die 8000, wat ik net nog noem, is een record. Want ook voor corona hebben we die 8000 nooit gehold. Dus wat dat betreft heb ik dit jaar al een recordeditie te pakken.
0: En daar mogen ze me zeker trots op zien. Van die 8 doelen komen er 2 hier volgen bij LA. De eerste hebben we al in de uitzending gehad. En de andere die heeft zich net ook al gemeld met de film. Kun je gewoon straks nog even volgen. Veel plezier even doorgooien, Sint-Erik Vincent. En gewoon eens ontzettend veel succes wensen komende dagen.
2: Helemaal goed. Super,
0: dankjewel. Dankjewel. Morgen komen we weer. En 1, 2, 3, 2, 1. Rocco, je pak van de Heuveland Vierdaagse. En ik kom straks nog even schakelen met Marco Huppert. Want de gaat hem ook lopen. De 8 kilometer. Hier bij L1.

0: Oh, het is lekker dit, jongens. Het is zomer, zomer in Limburg. Hey, goeie ongeletie als we keren mee in de L1 Ochtend Show. Wordt ook eens even gewoon kijken wat er op dit moment allemaal leeft in de wereld.
1: L1 Media Overzicht.
0: Hoewel de natuurbrand bij Venray onder controle is, geldt nog altijd een noodverordening om de hulpdiensten ruim baan te blijven geven. Vanochtend wordt gekeken voor welk gebied dat nog nodig is. Vannacht zijn er enkele brandhaarden gedoofd en sommige campinggasten en omwonenden die mogen terug. En de helft van hen kreeg gisteravond bezoek van premier Jette.
2: Als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
0: Ja, maar de brandweer die verwacht wel nog dagen bezig te zijn met nablus. En zometeen nemen we even contact op voor een overzichtje hoe het vandaag gegaan is met de veiligheidsregio.
3: De Duitse regering spreekt van een nieuwe vorm van dreiging. Nu een drone met Semtex is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Het vermoeden is dat het Rusland is. Maar bij een persconferentie werd er helemaal niks over gezegd, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren. Ja, een andere vraag die nog open blijft is hoe deze drone zo ver heeft kunnen komen. En dat zal de discussie in Duitsland over of de afweer tegen dit soort drones hier wel op orde is de komende tijd alleen maar verder aanwakkeren.
3: Die drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen. Oekraïne gebruikt de Duitse luchthaven als uitvalsbasis in de strijd tegen Rusland.
0: En Axel, het bedrijf achter de fietsmerken Sparta, Bartavis en Babu, vraagt uitstel van betaling aan. Dat is vaak een voorbode van een faillissement. Het gaat al langere tijd niet goed met de fietsfabrikant. Zeker nadat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit het bedrijf in 2024 verbood om bakfietsen van Babu te verkopen omdat ze zouden breken. Daardoor melden 18.000 mensen zich aan bij de stichting Veilige Bakfiets door hen aan een massaclaim tegen Axel indiende.
5: Deze mensen staan, als dit door de rechter wordt bevestigd en de bewindvoerder dit eruit trekt, staan deze mensen misschien met lege handen. Dus wij maken ons daar grote zorgen over.
0: Het fietsbedrijf heeft dan gezocht naar een nieuwe eigenaar, maar zonder succes.
3: Gianni Infantino blijft aan als FIFA-voorzitter. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ook vanuit het FIFA-bestuur kwam kritiek. Maar nu heeft de top zich toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Maar meerdere voetbalbonden, waaronder de UEFA, vinden nog steeds dat Infantino moet opstappen. De boosheid is zeker nog niet gezakt, zegt deze verslaggever.
6: Infantino die wil in maart voor de vierde keer verkozen worden als hoogste baas van de FIFA. En nu is de vraag, gaat de UEFA zelf een alternatieve kandidaat naar voren schuiven? En ook, wat gaan de andere bonden doen? Zijn deze excuses van gisteravond en eerdere financiële en andere beloftes van Infantino genoeg om toch weer voor hem te kiezen? Of kijken we nu naar een coup in slow motion?
3: In de verklaring is te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert.
0: Donderdag vandaag, we zitten op de 8e van augustus. Het CBS publiceert cijfers over het ondernemersvertrouwen in het begin van het derde kwartaal van 2026. In Duitsland wordt uitspraak gedaan tegen de verdachte van een inrijd op de menigte in München in februari 2025. Want bij die aanslag vielen 2 doden, een kind van 2 jaar en haar moeder. En tot zover. Alles bij elkaar geraapt wat betreft

0: Tijd voor K3 in Tegelen.
1: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensport-evenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
2: Gevaarlijk goedkoop. Highlight prijzen bij Porta. Met 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
3: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
4: Houd misdaad uit je buurt.
3: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
5: Honda Robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
6: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
7: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Het LA Nieuws van 8:30. We beginnen met een bezoek aan het natuurgebied Venray. Door
13: premier Rob Jetten. Die heeft gisteravond samen met gouverneur Emiel Roemer... het door natuurbrand getroffen gebied bij Venray bezocht. Ze spraken met hulpdiensten en vrijwilligers... en Roemer was zichtbaar onder de indruk.
14: Ja, het is wel enorm schrikken. Je bereidt je voor het ergste voor. Maar het is echt verschrikkelijk als je ziet wat het gedaan heeft. Ja. En aan de andere kant de trots van ongelofelijke samenwerking... tussen de hulpdiensten, maar ook de mensen hier in de regio... de agrariërs in de regio, hoe die allemaal samen...

0: ja, dit probleem proberen op te pakken, ja, dat geeft je ook rillingen.
1: Natuurbrand is gisteravond opnieuw opgeleid. Op twee plekken ontstonden nieuwe brandhaarden die rond 1:15 weer onder controle waren. Volgens premier Jette moet Nederland zich door klimaatverandering beter voorbereiden op grote natuurbranden en worden de inzet van materieel en de samenwerking tussen de hulpdiensten geëvalueerd. Het treinverkeer tussen Boxmeer en Venray is vanochtend hervat. Al moeten reizigers rekening houden met de inzet van minder treinen dan normaal. Maaslijn was sinds maandagmiddag afgesloten vanwege de grote natuurbrand. Tussen Boxmeer en Nijmegen blijven voorlopig nog bussen rijden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Een record aantal wandelaars neemt deel aan de Heuvelland-Vierdaagse die vanochtend om 7 uur van start is gegaan. De komende 4 dagen lopen zo'n 8000 mensen door het Zuid-Limburgse Heuvelland tijdens de 37e editie. De deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 8 tot 42 kilometer. Ook zo'n 500 kinderen doen mee aan het wandelevenement dat volledig in het teken staat van natuur, bewegen en gezelligheid. Heerlen is vanaf vandaag tot en met zaterdag gaststad van de Notorious IBE, een van de grootste breakdance- en hip-hop-festivals ter wereld. De 25e editie trekt bezoekers uit 46 landen en staat in het teken van battles, workshops, exposities en optredens. Ruim 500 breakers strijden bovendien om een kwalificatie voor de wereldfinale van het Undisputed Breaking World Championship in Brazilië. Het weer in Limburg dan nog. Het wordt vandaag zonnig met enkele stapelwolken. Het blijft droog en de temperatuur ligt rond de 25 graden. L1 Ochtendshow.

0: Veen, Mr. Veen in de LN Ochtendshow. Op deze donderdag hebben we zometeen even een overschakelen naar lopers bij de Heuveland Vierdaagse. Maar als eerst gaan we terugkijken. Natuurlijk bij de natuurbrand bij de Boshuizenbergen in Vendra. Ja, die leidde toch gisteren alweer weer op. Nieuwe brandhaarden zorgden opnieuw voor inzet van de brandweer. Al waren die rond 12:15 vannacht weer onder controle. Praten we erover met Rick Schouten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Rick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is de situatie op dit moment? Zijn er nog actieve brandhaarden?
1: Op dit moment zijn er geen actieve brandhaarden aanwezig daar. Er zijn natuurlijk nog wel controlewerkzaamheden bezig door de brandweer. Er wordt flink gecontroleerd om te voorkomen dat er nog nieuwe opleidingen gaan plaatsvinden.
0: Ja, want gistermiddag werd brandmeester gegeven, dat weten we. Hoe kan het nog zijn dat gisteravond later nog het vuur een beetje opleidde?
1: Ja, het is natuurlijk nog steeds droog, het is nog steeds warm, het gloeit nog, het zit ook onder de grond. Het kan van allerlei oorzaken hebben dat het toch nog een beetje oplaait. En gelukkig zijn we dan daarop voorbereid en zijn er genoeg ploegen standby om daar snel op in te grijpen.
0: Hoe groot is nou op dit moment nog de brandweer inzet op dit moment? Is er afgeschaald of blijft er veel materieel daar ter plaatse?
1: Nee, er is wel afgeschaald inderdaad, om ook even de mensen te ontlasten en even rust te kunnen geven gelukkig. En er zijn nog genoeg brandweerkorpsen aanwezig in de regio om snel daar naartoe te gaan. En er zijn ook nu nog brandweerploegen aanwezig om controles uit te voeren. En er worden ook door de natuurbeheerder controles gedaan.
0: Ja, nablussen, controleren opnieuw hotspots. Hoe lang gaat dat duren, denken jullie?
1: Daar durf ik nu nog niet een concreet antwoord op te geven, maar in ieder geval vandaag sowieso zal er nog heel veel gedaan gaan worden. En daar zullen we later vandaag wat meer over weten.
0: Als we even kijken naar de buurt daar, heeft u nog overlast? Bijvoorbeeld geur of rook?
1: Ja, er kan inderdaad nog geuroverlast zijn of rookoverlast een klein beetje. Daarvan is het advies ook inderdaad, heb je daar last van, sluit ramen en deuren en zet de mechanische ventilatie uit. Heb je geen last van geur, maar heb je het wel gehad de afgelopen tijd, dan is het ook wel verstandig om op tijd te gaan luchten. Dus dan mag de boel natuurlijk graag weer open om even de boel goed door te luchten.
0: Zeker. De noodverordening wil ik het even over hebben, want is daar nog steeds sprake van en voor welk gebied geldt die nog?
1: Ja, op dit moment is die nog steeds actief. De noodverordening is ook te vinden op onze website, vrln.nl. Daar staat een link naar de noodverordening. En die is nog in ieder geval tot 10:00 vandaag actief. En als wij daar meer over weten, zullen we dat ook op onze website verder vermelden.
0: We zijn een aantal dagen verder. Dan zul je natuurlijk afvragen van, wat is nou de oorzaak van die natuurbrand? Of is dat nog te vroeg om daar wat over te hebben?
1: Daar kunnen we op dit moment nog niks over zeggen. Er is vooral ingezet geweest op de bestrijding. Dat hebben we de afgelopen dagen natuurlijk gemerkt door alle korpsen uit heel Nederland die daar druk mee bezig zijn geweest. En onderzoek zal verder gedaan moeten worden als dat nodig mocht lijken.
0: En dan gaan we even kijken naar het spoor. Want we zijn behoorlijk wat meldingen geweest van het spoor zou wel open zijn bij Boksmeer, niet open zijn. Wat weet u ervan?
1: Wat we daarvan weten is dat op de website van de RIVA staat dat er wel treinen rijden, maar wel met vertragingen. En dat er ook wel geadviseerd wordt om even de routeplanner te checken voordat je gaat reizen met de trein richting die kant op.
0: Daar zijn we helemaal bijgepraat. Succes met nablussen. Dankjewel Rick Schouten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

0: 6, 7. Alweer een kilometer. Dat is helemaal van de liedjes die er werken gezongen. Laten we eens even gewoon kieken, Maarten. Wie jij bent, als ze er binnenkomt, zeg maar. Als de start begint, bij Marco. Kennen we dat even laten zien?
1: Ja, dat zien we nu op televisie.
0: Ja, ja, ja, maar de heeft nog een filmpje dat er gewoon doorloopt, zeg maar.
1: Ja, ja, dat
0: aankomt,
1: zeker.
0: Met zijn beetje keertje en dan wordt er geknipt weer.
1: Een braam.
0: Live meekieken bij de Heuveland Vierdaagse.
2: Kijk, ik ga hem.
1: Kent.
3: Ja,
2: hij piept. Geweldig. Ja,
1: en door.
0: En dan mocht er doorlopen natuurlijk.
1: Onder de start en door.
0: Ja.
1: En dan richting de route, waar ook al wat mensen aan het lopen zijn. En wat dan opvalt bij die start... Hey, daar zien we ook een bordje van L1 bij staan. Wat opvalt bij die start is trouwens ook dat het prachtig weer is.
0: Absoluut. Oké, de weersgoed is in een schootje terug. En Marco, er is alweer een aantal kilometer verder. Marco, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maarten Pascal.
0: Hey, jong, wie is er met de beentjes?
4: Goed.
0: Ja, goed. Oh, dat klinkt wel overtuigend, hè?
4: Ja, het is ook zo.
0: We laten best vanmorgen opgestoord. En wat hebben ze nog voorbereidingen getroffen voor de Heuveland Vierdaagse?
4: Er zijn vanmorgen om 5:15 op. En om 7:00 zijn we weggegaan van de trein af, van de camping af, naar het rijden. En dan hebben we ontbeten en dan zijn we losgegaan.
0: Wat voor ontbijt hebben ze dan? Hebben ze dan een speciaal ontbijt voor?
4: Ik heb 4 dagen lang spek en ei met een gewone brood.
0: Ja, dat is een stevig ontbijtje. Dat wil ze van je, jong.
4: Ja, daarom.
0: Maar ik zag wel ook al, want ik hoop zo meteen even bellen, met Jan de Beeldhouwer, die had het al over fly. Wat vinden ze allemaal langs de route? Zien er mensen bezig met het verzorgen van eten en zo? Hè?
4: Ja, binnen de eerste kilometer, tenminste op de 8 kilometer is het zo, binnen de eerste kilometer is de Wildenstein, dat is de fruit.
0: Oh, oké. Okay.
4: En dan worden vandaag gewoon het bananen.
1: Ja.
4: En ik ben een klein aapje, dus ik heb er direct 10 gesnocht.
0: Ja, ja, ja, dat weten wij. De bus van een Bengal, hè. Toen pakt ze altijd alles de meeste, hè, jong.
4: Echt waar.
0: Maar goed, wie is er met de fruikje, met Mia?
4: Wat ze hem hebben? Kunnen ze krijgen?
0: Ja, geef hem maar even, hè. Want zij komen terug uit het Hoge Noorden, uit Rede Ems. Want ze zijn gans afgereisd van het Hoge Noorden, Noord-Zuiden toe. En Mina, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met u?
5: Goed, hè?
0: Ja, we hoorden net al van Marco die zei van, nou ja, goed, de eerste kilometers zitten in de benen. Hoe heeft u zich voorbereid?
5: Ja, met het krantenlopen krijg je altijd wel kilometers in de benen. Het is nou wel even anders natuurlijk, heuvel op, heuvel af, maar ach, het gaat tot nu toe goed.
0: Ja, we hadden jullie gisteren ook al aan de lijn. Toen zeiden jullie, daarboven in het Hoge Noorden, dat is alles hartstikke vlak. Hier is het een beetje heuvelachtig. Ja, dat is toch wel heel even iets anders, hè, met krantenlopen. Maak je er inderdaad niet mee, hè?
5: Nee, dat merk je dan niet. Maar bij sommige dorpjes heb je ook wel wat... dat je omhoog gaat naar de brievenbeurs, maar niet zo erg als hier.
0: Nee, maar je ziet het wel allemaal positief in, hè?
5: Ja hoor.
0: Ja, want het zijn er 3. Het is pas vandaag de allereerste dag. En ik neem ook aan dat jullie weer gewoon gebeden hebben, want het is prachtig weer, hè, voor te wandelen.
5: Ja, niet te warm. En we lopen nou lekker een stukje door het bos. Dus dat is ook lekker aangenaam.
0: Hoe is het met de drukte daar op de route?
5: Nou, hier valt wat mee.
0: Valt mee?
5: Ja, valt wat mee. Maar in het begin was er even een stukje dat we de 14e, 28 en de 21 bij ons hadden. En dat merk je dan wel, maar toen het de ene richting op en de andere 8 kilometer de andere kant op... Toen was het wel weer rustiger.
0: Ja, dat zijn dus gewoon de verschillende routes die je hebt. Die hebben allemaal de nummeren. Dat zijn die nummers die je zojuist roept eigenlijk.
5: Ja, worden we wel een bord aangegeven. Daar gaat 8 kilometer. Daar, welke afstanden je dan loopt. Dat wordt allemaal duidelijk aangegeven. En op de route zelf zijn er pijltjes. Dus je kunt eigenlijk niet mislopen.
0: Goed, gaat allemaal goed komen. We wensen jullie ontzettend veel succes vandaag. Ja, want jullie moeten nog 3 dagen. En vanmiddag nog even lekker genieten in het zonnetje van alle festiviteiten daar.
5: Nee, we gaan straks naar huis en vanmiddag krijgen we visite op de camping.
0: Oh,
5: dus
0: kijk eens aan. Ja, lekker een flesje bier erbij. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, succes. We bellen morgen even terug, hè?
5: Ja, is goed.
0: Hoi, hoi.
5: Hoi, hoi.
0: Mina en Marco Huppers waren dat. Komen vanuit het Hoge Noorden naar het Limburgse land. Daar waar Marco vandaan komt. Hij zegt, ja, is toch een beetje thuiskomen. Hij gaat dan de Heuveland Vierdaagse lopen. En dat doet hij samen met zijn vrouwtje Mina. We hadden hem in de L1 Ochtend Show. En straks wil ik even bellen met Jan de Beeldhouwer. Want ook dit doet mee. Dit is L1 met Bandolero.

0: tickets voor K3 in Tegelen.
1: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Premier Rob Jetten heeft gisteravond samen met gouverneur Emiel Roemer het door de natuurbrand getroffen gebied bij Vendrij bezocht. Een record aantal wandelaars neemt deel aan de Heuveland Vierdaagse die vanochtend om 7:00 van start is gegaan in het Heuveland. En drie woningen in Heerenoord zijn voor een jaar gesloten vanwege...
11: FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu het spoor tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
12: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
11: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren twee Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
13: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
11: De politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden. In het noorden vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Omroep Pennissen, Pluto Sport. sport. Rackets, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Omroep BNM.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een gaatje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: hart voor hier.
1: En de huur. Een hart voor hier.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig, met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport.
2: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.
3: Camping La Playa.

0: DNCA en Cake by the Ocean, welkom. En de camping is weer geopend op deze donderdag. Welkom bij Camping La Playa. Fijn dat je luistert. Silke is er ook weer. Hoi Silke. Ik hoor jou nog niet.
1: Hallo?
0: Ja, de verbinding op de camping. Laten we wensen over. We gaan zo meteen even kijken hoe het daarin ligt. We gaan natuurlijk ook even kijken naar die branden. Bijvoorbeeld in Venray, maar ook in Baarlo. Daar moest de brandweer vannacht uitrukken. En Silke heeft natuurlijk weer de laatste tips. En ik zie dat mijn komkommer gewassen is. Dus daar komt een van de campinggasten. Heeft hem even onder het kraantje gehouden, want het was nog even vies. Betekent dat wij ook lekker kunnen lunchen. Leuk dat je luistert. We draaien natuurlijk ook de leukste zomergids die jij wil horen. Laat het ons weten. Pak die PNM-app of de app van Horst en de Maas. En stuur een berichtje. Dit is Last Ketchup.

0: Watermelon Sugar.
1: Harry Styles en Watermelon Sugar. We gaan ook even naar Silke even proberen of we nu contact kunnen krijgen op onze camping.
2: Dag Silke.
1: Ja, daar ben je.
2: Ja.
1: Hoe is het daar?
2: Goed.
1: Ben je het doen?
2: Ik ben nu mijn lunch aan het voorbereiden.
1: Ja, en kun je even vertellen aan de mensen die luisteren. We zitten op de camping, maar wie zie je allemaal rondomheen? Ik zie dat jij nog alleen aan jouw campingstoeltje zit. Maar...
2: Ja, even kijken, wie zie ik allemaal om me heen? Ik zie mensen die komen van het zwembad terug. Ik denk om te gaan lunchen. De kidsclub zie ik, de animatie. Mijn buren die zitten ook lekker even kijken, een boekje te lezen.
1: Ah, dat is zo leuk aan de camping natuurlijk.
2: Ja.
1: Leuk. Wat ga jij zo meteen lunchen? Je hebt gisteren die cracker.
2: Ja, ik heb nog een pasta over van gisteren. Dus daar ga ik een pasta salade van maken.
1: Ah, lekker. Dankjewel. We komen straks weer bij je terug. Want wat heb jij vandaag voor tips?
2: Nou ja, tips over eten op de camping. Wat je eigenlijk wel en niet het beste kunt eten op een camping.
1: Tot zo, Silke, dankjewel. Wij gaan naar Balen, over eten gesproken. Want daar kregen de vrijwilligers hulp. Van niet de minste, want die vrijwilligers daar koken elke week voor mensen. Maar deze week hoefden ze dat niet te doen, want Stijn kwam ze helpen. En wij waren erbij.
3: Komt via mijn vader. Die zit hier als vrijwilliger, die werkt hier. En die had gevraagd of ik een keer hier wou komen koken. Ik zei dat wil ik wel, maar dan wil ik er wel wat leuks aan maken. En geen AVG'tje. En zo is dat een beetje tot stand gekomen.
1: Zo. Stijn volgt de koksopleiding in Eindhoven. Hij gaat na de zomer naar het tweede jaar. En weet dus wel hoe hij in de keuken moet werken. Zijn droom? Een eigen restaurant beginnen. Woensdag, een restaurant in het klein voor ongeveer 20 personen.
4: Waar we nu voor koken, dat ja, zijn ouderen die een beetje alleen zijn, die een beetje gezelligheid zoeken, die nog iets kunnen ondernemen. En dan doen we het samen gezellig.
3: Ik vind de variatie wel leuk. Ik kan creativiteit er wel in kwijt. En vaak met opmaak van gerecht kan je creativiteit inderdaad kwijt.
1: Ja, dat ze meteen ook doen?
3: Ja, zeker. Dat is wel de bedoeling, ja.
1: En terwijl de eerste gasten komen, kan vrijwilliger Tini ze ontvangen. Dit keer hoeft ze niet in de keuken te staan.
4: Normaal zou vandaag samen met andere vrijwilligers zou het onze beurt zijn. Maar ja, Stijn wilde koken, dus zijn we heel blij mee. En is ook wel een beetje ander menu dan we normaal hebben.
3: Nu heb ik entrecôte met een pastinaakcrème en een bataatcrème. Groene gegrilde asperges en een mooie rode wijnjus. En als dessertje nog wat ijs, ook zelf gemaakt en wat gekarameliseerde persen.
1: Nee, momenten samen zijn belangrijk voor een groep inwoners. Dat gebeurt voor de dorpsontmoeting overdag. En dus ook een keer in de week in de avond in Balo.
4: Het gebeurt wel dus dat ze zich afmelden. Maar over het algemeen hebben we toch wel 16, 17 mensen. Er zijn mensen die willen graag komen, maar we hebben... Ja, er is niet al te veel plek, dus het is alleen op de woensdag. Dus andere dagen koken we 's middags, maar dat is voor een andere groep.
1: Met hulp in de keuken is het viergangenmenu zo klaar en kan er aangeschoven worden. Wanneer ben jij tevreden?
3: Ik ben sowieso tevreden.
1: Was een leuke dag?
3: Ja, zeker.
4: We hopen dat ze het lekker vinden, maar volgens mij komt dat wel goed.
1: Dan kom je nog eens vaker, zal de vraag zijn.
3: Ja, als ik er tijd voor kan vinden, dan ben ik nog een keer hier, inderdaad.

0: De hit van dit moment, Talk to You, hier bij Camping La Playa. Silke, je had tips voor ons, of je hebt tips voor ons. Vertel.
1: Ja, met dit warme weer hoef je echt geen uitgebreide maaltijd op tafel te zetten. Denk eens aan een pokeball, een maaltijdsalade, een broodje hamburger of een stokbroodje met dips. Lekker, snel en het is ideaal voor op de camping. Maar vergeet ook niet om je vlees en vis of zuivel weer op tijd in de koelkast te leggen. En hoe lekker het ook is, probeer op te letten met de alcohol. Want daardoor droog je juist sneller uit met dit warme weer.
0: Ja, goeie. Maar je wilt toch nog wel wat drinken of wat eten.
1: Zeker.
0: Moet ik dan de gewoon een lekkere grote zak chips pakken? Of wat is
1: ja,
0: jouw
1: er
0: tip?
1: Zit wel zout in chips. Dat is wel goed voor dit warme weer. Maar wil je nou iets op de gezondere toer gooien, dan zou ik kiezen voor bijvoorbeeld watermeloen of druiven of komkommer. Daar zit ook veel vocht in.
0: Ik las ook nog ergens een tip om niet alles in grote bulks te kopen, maar gewoon kleine zakjes die je dan weer makkelijk weg kan gooien.
1: Ja.
0: En de goede tip was limonadesiroop. Weet je wat daar de gedachte van is?
1: Ik denk de suikers.
0: Ja. En daar kun je allerlei smaakjes in krijgen. En je doet ze in water. Dat kun je gratis ergens vullen. Dus als je bijvoorbeeld ergens bent of een watertappunt hebt of ergens loopt of fietst, dan zijn overal wel wat waterpunten te vinden. Dan kun je dat gratis vullen in een beker op de wei. En dan neem je het ook steeds minder plek in. Dus dat is ook de goede tip. Kleine siroopje. En het is altijd lekkerder, vind ik, dan water. Maar hoe zit jij daarbij? Heb jij graag smaakjes?
1: Ja, ik vind smaakwater wel lekkerder.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen, het gaat steeds beter met water drinken.
0: Oké, helemaal goed. Dus. En jij was vanochtend nog in het zwembad. En daar heb jij nog kinderen gesproken met een verzoekje, toch? Wat vroegen ze? Hoe ging het met ze?
1: Nou ja, zij zijn natuurlijk op de kidsclub. En bij de animatie. En het eigenlijk het enige, of nou ja, het enige. Wat ze daar veel doen is dansen, zingen, springen. En spelletjes. En volgens mij heb jij het nummer al klaarstaan.
0: Ja, want dit vroegen ze aan. Dit is Kate en Big Splash.

0: En ik zag ze gaan naar het zwembad, die Silke toch, die... rende naar het zwembad toe om even een plonsje te maken. Heerlijk lijkt me dat. Oh, even rust op deze camping. Heerlijk. Even luisteren hoe het met haar gaat. Even microfoon open bij het zwembad. Kijk, daar ging ze. Heerlijk. Wij gaan naar het nieuws toe, want... dat moeten we niet vergeten. De aanmeldzuilen in Vicari-Venlo die worden over het algemeen positief ontvangen door patiënten. In een peiling onder het eigen patiëntenpanel geeft 60% aan positief te staan tegenover de nieuwe werkwijze. Wel wordt het persoonlijk contact gemist. Sinds december maken patiënten in Vicari gebruik van digitale aanmeldzuilen. Met de invoering wilde het ziekenhuis zorgen voor privacy, kortere wachttijden en betere registratie. 8 maanden later vroeg Vicari via het patiëntenpanel hoe de nieuwe werkwijze wordt ervaren. De SP in Horst en de Maas heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd over de medische zorg en de informatievoorziening voor arbeidsmigranten. De partij wil onder meer weten of de huidige ondersteuning voldoende is en waar verbeteringen mogelijk zijn. De SP zegt signalen te hebben ontvangen dat arbeidsmigranten moeite hebben medische zorg te krijgen. Zo zou er onder meer sprake zijn van een slechte telefonische bereikbaarheid en is het lastig om een afspraak te maken. De partij vraagt welke rol de gemeente speelt bij de toegankelijk houden voor de zorg. En de natuurbrand in de Helderse bossen bij de Meren, die is onder controle. De veiligheidsregio maakte dat vannacht bekend. Het sein brandmeester is gegeven. Gisteravond brak die brand uit, waarna meerdere brandweereenheden werden ingezet om het vuur te bestrijden en uitbreiding te voorkomen. Hoewel de brand onder controle is, blijft de brandweer het nog enige tijd bezig met nabluswerkzaamheden. Het gaat om een gebied van 2200 vierkante meter. Omwonenden die nog last hebben van rook wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Silke is ondertussen uit het zwembad gekropen en is hier met het weerbericht. Silke.
1: Ja, vrijdag wordt een fraaie zomerdag met veel zon en enkele stapelwolken. Het blijft droog en er staat weinig wind. De temperatuur loopt in de middag op naar 25 à 26 graden. Na een frisse start met minima rond de 10 tot 12 graden voelt het overdag aangenaam en warm aan. Zaterdag schijnt de zon volop en blijft het droog. De temperatuur stijgt verder naar ongeveer 29 tot 30 graden. Er staat weinig wind en de lucht blijft relatief droog. Zondag wordt de warmste dag van het weekend. Onder een stralende zon loopt het kwik op naar ongeveer 33 graden. Ondanks de hitte blijft de lucht vrij droog, waardoor het minder benauwd voelt dan tijdens eerdere warme periodes. Begin volgende week, maandag, dinsdag en woensdag, blijft het droog en overwegend zonnig. De temperaturen komen dagelijks ruim boven de 30 graden uit. De lucht blijft voorlopig vrij droog, waardoor er nauwelijks kans is op regen of onweersbuien.
2: Camping La Playa.

Goedemiddag vanuit Maasbree. Mijn favoriete zomerplaat is Summer Jam van The Underdog Project. Fijne dag.

0: 2003 en het was een verzoekje. Heerlijk, die summer jam van de Underdog Project. Wij gaan naar de camping toe en dit keer naar de Helderse Bossen. Want daar is Nick en die kwam daar een hele leuke, spontane mevrouw tegen. Daarmee ging ik in gesprek.
1: We zitten hier gezellig op de camping in Peelemaas. Een van de grotere campings in Peelemaas. En we zitten hier gezellig bij een mevrouw die volgens mij uit Venlo komt. Kijk eens aan. Mevrouw.
2: Ja, mevrouw.
1: Nee, oké. Hoe gezellig is het hier?
2: Ja, zeer gezellig. Ik zit al 36 jaar hier, dus het is gezellig tot nog toe.
1: En waarom hier?
2: Ja, waarom niet? Ik ben hier toevallig terechtgekomen toen het hier met mijn man... En ben er maar weggegaan. Ik huur bij de inboedel bijna.
1: Wat maakt hij zo fijn om te zien?
2: Wat maakt het zo fijn? Ik bedoel, ik doe... Morgen! Ja, dat moet ook, hè. Ik bedoel, ik doe heel veel vrijwillig werk. En daarom blijf ik ook echt wel heen.
1: En wat doet je dat vrijwilligerswerk?
2: Ja, hier op de camping. Van alles. We hebben nou zo te gaan spookjes, toch? Die week erop hebben we spookentocht. Volgende week in de loop van de week hebben we zwemvierdaagse voor ten bate van ambulance voor de dieren.
1: Aha, nou snap ik de centrale plek ook een beetje.
2: Ja, ik zit hier prachtig. Ik ben er een even.
1: En allemaal hallo.
2: Hallo en dag, hoi.
1: Wat betekent vakantie voor ons?
2: God, teken vakantie, gewoon nee zien. Ja, weet ik niet. Weet ik eigenlijk niet. Vakantie is gewoon... Ja, ik vind dat niet geen vakantie. Het duurt er gewoon bij. Vakantie, jij zat naar Spanje. Naar Griekenland, naar Portugal. Voor mij is dat echt niet geen vakantie. Niet echt.
1: Een tweede toes.
2: Ja, dat is perfect. Ja. Ja.
1: En hoe lang zit je dan?
2: Vanaf 90. Dus 36 jaar al.
1: En hoeveel tien in dit jaar?
2: Ja, eigenlijk van april tot september. Half jaar.
1: Dat had ik eigenlijk wel in kunnen vullen.
2: Ja, echt hè. Ja.
1: Zeg, maar heb je toch ook alles? Ik zie in Graasveld, ik zie niet dat hier geherkt vuurt. Ja, nee, compleet tentje.
2: Het is nog niet wie het moet zien eigenlijk. Want dit moet eigenlijk gaan zelf gemaakt worden, maar ja. Maar dat kunnen we ook wel goed.
1: Zeg, en ontbijten, kokkerellen, hoe dat gedaan?
2: Gewoon zelf, in de keuken, in mijn tent.
1: Ja?
2: S'morgens mijn koffie en mijn broodje. En dan s'avonds koken, of wat anders, wat kan de kloor is.
1: Ja?
2: Geet gewoon eigen zelf als toes.
1: Koelkastje, et cetera?
2: Ja, alles. Diepvries, wasmachine.
1: Je maakt me wel nieuwsgierig.
0: En ik, die is overal voor in.

0: tonight. Dat was de Jonas Brothers en Carol G. Ondertussen is Silke weer ergens naartoe gelopen. Ik kan haar niet meer zien vanuit haar tentje. Maar Silke, waar ben je op dit moment?
1: Ja, ik ben inderdaad weer op een ander plekje op de camping. En maar goed dat je mij niet kan zien wat ik aan het doen ben. Want dan mag jij gaan raden. Wacht, ik ga het even laten horen.
0: Ja?
1: Wacht, momentje.
0: Oké, ben benieuwd. Oké, ja.
1: Heb je het gehoord?
0: Ja, ik heb het gehoord. Kun je nog één keertje doen?
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat het wel herkenbaar is voor de rubriek, want dit is natuurlijk...
2: Raad het geluid.
0: Dus gaat het geluid. Ja. En als mensen het weten, kunnen ze naar ons bellen of een appje sturen, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dus weet jij wat we zoeken? Wat is Silke aan het doen? Laat het ons weten. En wie weet maak jij wel kans op dat streekpakket, hè?
1: Ja, op dat leuke streekpakket.
0: Laat het ons weten. We horen nu.

0: Yes, Nick en Simon en Rosanne hier bij ons camping La Playa. Zeg Silke, wat ga je vanmiddag nog doen hier op de camping?
1: Ja, ik denk dat ik een boekje ga lezen. Daar kom ik eigenlijk nooit aan toe.
0: Sorry, ik kon je niet verstaan.
1: Ja, dat ik ga een boek lezen.
0: Een boek lezen?
1: Ja, daar kom ik nooit aan toe. Ja,
0: lees je wel eens?
1: Nou, amper. Maar ik heb nu echt een leuk boek.
0: En dat is?
1: Ja, het boek van Amalia. De biografie van Amalia, geschreven door
0: Claudia de Breij.
1: Ja,
0: wat grappig.
1: Dus, die heb ik al een hele tijd. Misschien al, ik denk sinds dat die uit is ingebracht. En
0: ja.
1: Die ligt maar te verstoffen. En nu kom ik er eindelijk aan toe.
0: Wat leuk. Nou, veel plezier met lezen vanmiddag.
1: Dankjewel.
0: Wij gaan er even tussenuit hier ook op de camping. Morgen is het Twan hier op de camping. Ik hoop dat het net zo'n feest wordt.
1: Ja, wat ga jij vanmiddag nog doen dan?
0: Ik denk dat ik even ga rusten, maar ik ben moe.
1: Ja.
0: En we moeten nog even naar de winkel, naar de campingwinkel, nieuwe spulletjes halen voor het eten.
1: Ja.
0: Dus dat moeten we ook nog even doen.
1: Ja.
0: Tot zover deze camping La Playa. Nu zomer in mijn bol. Ik zeg, wij zijn er maandag weer.
1: Ja, tot maandag.
0: Tot dan.

0: Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.

Na zoveel jaar is ons museum pratsch vol het lied erop. Dat vieren nu verdiep, erop moeten bouwen binnenkort. Wie het lukt, wat er kunt, dat weet natuurlijk niemand. Maar het leest van al, vullig met dich, nog heel veel eigen liesjes.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Een recordaantal wandelaars neemt deel aan de Heuveland Vierdaagse die vanochtend om 7 uur van start is gegaan. De komende 4 dagen lopen zo'n 8000 deelnemers door het Zuid-Limburgse Heuveland tijdens de 37e editie. Organisator Roy Pakbier zegt dat ze een wandelprogramma aanbieden voor iedereen.
1: We hebben uiteraard ook de 42 of de 28 kilometer, de wat langere afstanden. Maar wat we ook hebben is een 8 kilometer, een 14, een 21. Dus we voorzien echt voor alle doelgroepen, verricht dus op alle doelgroepen. En het leuke is ook dat bijvoorbeeld die 8 kilometer en die 14 kilometer een 500 kinderen aan meedoen.
0: Voor het weekend heeft de organisatie al voorzorgsmaatregelen voor de hitte getroffen. Want dan is de verwachting dat de temperaturen weer behoorlijk zullen stijgen. Het wandelevenement duurt tot en met zondag en staat volledig in het teken van natuur, bewegen en gezelligheid. Premier Rob Jette heeft gisteravond samen met gouverneur Emiel Roemer het door de natuurbrand getroffen gebied in Venray bezocht. Ze spraken met hulpdiensten en vrijwilligers. Volgens premier Jette moet Nederland zich door klimaatverandering beter voorbereiden op grote natuurbranden en worden de inzet van materieel en de samenwerking tussen hulpdiensten geëvalueerd. De natuurbrand is gisteravond opnieuw opgeleid. Op 2 plekken ontstonden nieuwe brandhaarden die rond 12:15 vannacht weer onder controle waren. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend mondjesmaat hervat. Reizigers moeten rekening houden met de inzet van minder treinen dan normaal. De Maaslijn wordt sinds maandagmiddag afgesloten vanwege de grote natuurbrand. Tussen Boksmeer en Nijmegen blijven voorlopig nog bussen rijden vanwege werkzaamheden aan het spoor. En 3 woningen in Heerlen-Noord zijn voor 1 jaar gesloten vanwege drugshandel. Volgens de gemeente bleek uit politieonderzoek dat vanuit de panden hervat. Reizigers moeten rekening houden met de inzet van minder treinen dan normaal. De Maaslijn wordt sinds maandagmiddag afgesloten vanwege de grote natuurbrand. Tussen Boksmeer en Nijmegen blijven voorlopig nog bussen rijden vanwege werkzaamheden aan het spoor. En 3 woningen in Heerlen-Noord zijn voor 1 jaar gesloten vanwege drugshandel. Volgens de gemeente bleek uit politieonderzoek dat vanuit de panden harddrugs werden verhandeld. In

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen. Zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een nieuw incident met een hoogteportaal bij een verzwakte brug heeft deze keer een gevaarlijke situatie opgeleverd. Bij de brug bij Oud-Roosteren werd het portaal dat zwaar verkeer moet tegenhouden geramd door een vrachtwagen. Het stalen gevaarte viel daarna op een personenauto. De auto raakte zwaar beschadigd, maar de bestuurder raakte niet gewond. Meerdere verzwakte bruggen in Limburg zijn verboden voor zwaar verkeer, maar bij Oud-Roosteren en Kelpen-Olen worden de waarschuwingen regelmatig genegeerd. Natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft voorlopig gesloten voor het publiek. De gemeente Venray zegt dat de noodverordening die eerder werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand van kracht blijft. Het natuurgebied blijft afgesloten omdat er nog altijd rookdampen hangen. Ook zijn er warme plekken waar het vuur weer op zou kunnen laaien en is er kans op vallende takken en onstabiele grond. In de afgelopen nacht moest de brandweer 2 keer in actie komen omdat het vuur weer oplaaide. De treinen rijden sinds vanochtend wel weer normaal tussen Venray en Boksmeer. De 37e editie van de Heuveland Vierdaagse is vanochtend begonnen. Zo'n 8000 deelnemers wandelen vanuit Bergen ter Blijt door Zuid-Limburg. Die krijgen zaterdag en zondag te maken met temperaturen boven de 30 graden. Organisator Roy Pakbier.
1: We hebben eigenlijk sowieso ieder jaar een calamiteitenplan klaar liggen, of een hitteplan. En dat hebben we nu ook in de kast liggen. Maar dat betekent sowieso al dat voor extra waterpunten groen zorgen op zaterdag en op zondag. Was het 29, 30 graden liek te beuren. Maar eigenlijk op dit moment ook al. We zien overal, samen met de WML, voor overal al gratis waterpunten. En voor gewoon richting het weekend die nog wat ophogen.
0: De gemeente Heerlen heeft 3 woningen gesloten vanwege handel in harddrugs. De woningen liggen in het gebied Heerlen-Noord, maar de gemeente zegt niet in welke straten. De politie zou bij onderzoek ook wapens hebben gevonden. Het is niet bekend of ook iemand is opgepakt. En bij een woningbrand in Kerkrade is een gewonde gevallen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig het is niet duidelijk. Gistermiddag kort na 5:30 ontstond het vuur in een rijtjeshuis in de Oude Schachtstraat.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, meldde Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brandweer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar tweejarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een nieuw incident met een hoogteportaal bij een verzwakte brug heeft deze keer een gevaarlijke situatie opgeleverd. Bij de brug bij Oud-Roosteren werd het portaal dat zwaar verkeer moet tegenhouden geramd door een vrachtwagen. Het stalen gevaarte viel daarna op een personenauto. De auto raakte zwaar beschadigd, maar de bestuurder raakte niet gewond. Meerdere verzwakte bruggen in Limburg zijn verboden voor zwaar verkeer, maar bij Oud-Rooster en Kelpen-Ole worden de waarschuwingen regelmatig genegeerd. Natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft voorlopig gesloten voor publiek. De gemeente Venray zegt dat de noodverordening die eerder werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand van kracht blijft. Het natuurgebied blijft afgesloten omdat er nog altijd rookdampen hangen. Ook zijn er warme plekken waar het vuur weer op zou kunnen laaien en is er kans op vallende takken en onstabiele grond. In de afgelopen nacht moest de brandweer 2 keer in actie komen omdat het vuur weer oplaaide. De treinen rijden sinds vanochtend wel weer normaal tussen Venray en Boksmeer. De 37e editie van de Heuveland Vierdaagse is vanochtend begonnen. Zo'n 8000 deelnemers wandelen vanuit Bergen ter Blijt door Zuid-Limburg. Die krijgen zaterdag en zondag te maken met temperaturen boven de 30 graden. Organisator Roy Pakbier.
1: We hebben eigenlijk sowieso ieder jaar een calamiteitenplan klaar liggen, of een hitteplan. En dat hebben we nu ook in de kast liggen. Maar dat betekent sowieso al dat voor extra waterpunten groen zorgen op zaterdag en op zondag. Was het 29, 30 graden liep te beuren. Maar eigenlijk op dit moment ook al. We zien overal, samen met de WML, voor overal al gratis waterpunten. En voor gewoon richting een weekend die nog wat ophogen.
0: De gemeente Heerlen heeft 3 woningen gesloten vanwege handel in harddrugs. De woningen liggen in het gebied Heerlen-Noord, maar de gemeente zegt niet in welke straten. De politie zou bij onderzoek ook wapens hebben gevonden. Het is niet bekend of ook iemand is opgepakt. En bij een woningbrand in Kerkrade is een gewonde gevallen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig het is, is niet duidelijk. Gistermiddag kort na 5:30 ontstond het vuur in een rijtjeshuis in de Oude Schachtstraat.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.
3: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan is weer in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires. Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: nieuw incident met een hoogteportaal bij een verzwakte brug heeft deze keer een gevaarlijke situatie opgeleverd. Bij de brug bij Oud-Roosteren werd het portaal dat zwaar verkeer moet tegenhouden geramd door een vrachtwagen. Het stalen gevaarte viel daarna op een personenauto. De auto raakte zwaar beschadigd, maar de bestuurder raakte niet gewond. Meerdere verzwakte bruggen in Limburg zijn verboden voor zwaar verkeer, maar bij Oud-Roosteren en Kelpenholle worden de waarschuwingen regelmatig genegeerd. Natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft voorlopig gesloten voor het publiek. De gemeente Venray zegt dat de noodverordening die eerder werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand van kracht blijft. Het natuurgebied blijft afgesloten omdat er nog altijd rookdampen hangen. Ook zijn er warme plekken waar het vuur weer op zou kunnen laaien en is er kans op vallende takken en onstabiele grond. In de afgelopen nacht moest de brandweer 2 keer in actie komen omdat het vuur weer oplaaide. De treinen rijden sinds vanochtend wel weer normaal tussen Venray en Boksmeer. De 37e editie van de Heuveland Vierdaagse is vanochtend begonnen. Zo'n 8000 deelnemers wandelen vanuit Bergen ter Blijt door Zuid-Limburg. Die krijgen zaterdag en zondag te maken met temperaturen boven de 30 graden. Organisator Roy Pakbier.
1: We hebben eigenlijk sowieso ieder jaar een calamiteitenplan klaar liggen, of een hitteplan. En dat hebben we nu ook in de kast liggen. Maar dat betekent sowieso al dat we voor extra waterpunten groen zorgen op zaterdag en op zondag. Als het 29, 30 graden liep te beuren. Maar eigenlijk op dit moment ook al. We zien overal, samen met de WML, we hebben overal al gratis waterpunten. En we gewoon richting het weekend die nog wat ophogen.
0: De gemeente Heerlen heeft 3 woningen gesloten vanwege handel in harddrugs. De woningen liggen in het gebied Heerlen-Noord, maar de gemeente zegt niet in welke straten. De politie zou bij onderzoek ook wapens hebben gevonden. Het is niet bekend of ook iemand is opgepakt. En bij een woningbrand in Kerkrade is een gewonde gevallen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig het is niet duidelijk. Gistermiddag kort na 5:30 ontstond het vuur in een rijtjeshuis in de Oude Schachtstraat.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karremans spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De Gibson Brothers, het non-stop dance. Ja, het is echt een dansbare aflevering gaat het worden deze keer, Jori.
1: Muziek van toen en nu. Dit is Happy Hour op Omroep PNM. Met Jori Buijs en Twan van Enkevoort.
2: Ja, want inderdaad, een van de zomerspecials van Happy Hour. De vierde alweer, want we begonnen met Live is Live. Daarna volgde de cover versus origineel en de verborgen parel. Maar nu zijn we toch echt uitgekomen, Twan, bij...
0: Ja, onze trots mag ik wel zeggen, denk ik. De rubriek Tijdmachine.
2: Ja.
0: We hebben er 41 gehad, hebben we de vorige keer ook gezegd. 41 uitzendingen, dus ook 41 tijdmachines.
2: Ja, dat zijn er heel wat. Dat zijn heel wat bestemmingen waar we terug naartoe konden gaan. Wat je daarin ziet, dat zijn ontzettend veel pareltjes. Om nog maar even in die pareltermen te blijven. Maar het zijn er wel ook heel erg veel.
0: Ja, we gaan dat nooit in één uitzending vol krijgen. Dus wij verwennen de luisteraars natuurlijk. Er komt niet één uitzending, maar twee uitzendingen van de tijdmachine.
2: Twee uitzendingen van de tijdmachine.
0: Ja, en de leuke van de tijdmachine is, en waarom zijn we er ook trots op, dat wil ik wel ook wel vertellen, is dat dat ik het leuk vind dat we echt aangenaam verrast worden midden in de uitzending wat voor nummer dat we gaan draaien.
2: Ja, mooi,
0: en dat doen wij, dat heeft nooit niemand gezien natuurlijk.
2: Nee.
0: Dat doen wij om aan een rad te draaien, wel digitaal natuurlijk.
2: Een digitaal rad.
0: Een digitaal rad. En dan komt hij op een jaartal en een maand uit. En dan moeten wij heel snel werken van... Goh, wat voor nummer is dat? Welk nummer heeft toen heel lang op één gestaan? Ja, en die gaan we dan draaien. En dat is altijd een verrassing voor ons. En ja, daar hebben we altijd heel veel lol mee in die
2: uitzending. Ja, dat is hartstikke leuk allemaal. En inderdaad, het bevordert ook een beetje onze spontaniteit en enthousiasme natuurlijk. Hè? Laten we die je net hoorde. Dat was natuurlijk Non-Stop Dance van Gibson Brothers. Die kwam uit 1977. Dat was ooit de eerste bestemming van de tijdmachine. Maar nu gaan we naar 2001, ietsje later.
0: Ja, dan kom je uit bij Alicia Keys met Fallen. I keep

0: Mariah Carey was dat met Without You.
1: Had ik maar tijdmachine, tijdmachine.
0: Ja, deze klinkt ons inmiddels bekend natuurlijk.
2: Time after time.
3: Waar brengt de tijdmachine ons vandaag heen?
0: Ja, ook in deze special gaat deze gewoon terugkomen natuurlijk. Want ja, we hebben veel tijdmachinebestemmingen gehad. Nu 2025, volgende week 2026. In 2025 hadden we onder andere dus Mariah Carey. Maar ook Shocking Blue in uitzending 6, om precies te zijn, Twan. Toen gingen we terug naar 1970.
4: Ja, de Shocking Blue, dat is natuurlijk een bekende band band, een rockband, die echt in de jaren 60 heel succesvol waren. Die kwamen uit Den Haag en de meeste mensen kennen Shocking Blue wel van Venus. Dat is wel echt de bekendste van hun. Maar dit nummer, Never Married a Railroad Man,
0: ja.
4: die maakt er zeker wezen. Die wordt niet zo vaak op radio gedraaid en ik was enorm verrast dat die eigenlijk uit onze tijdmachine kwam. En dat is eigenlijk, die komt uit 1970, zeg ik dat goed?
0: Ja, zeker, 1970, juli 1970 om precies te zijn. Dus ja, mooi nummer, een goede aanwinst dus voor de tijdmachine. Eigenlijk een beetje een verborgen parel in de tijdmachine, zo zou je het kunnen zeggen eigenlijk, hè, Twan. Dit is hem, Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man.

0: Ja, weer eens een lekkere rockplaat van Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door.
1: We zijn nog meer bezig met onze special reeks van Happy Hour. De tijdmachine staat vandaag centraal. Daar valt heel veel over te zeggen met 41 tijdmachinebestemmingen. Maar het zijn er eigenlijk 43, Twan.
0: Ja, wij hebben inderdaad een dubbele uitzending gedaan. Een mooie special met oud en nieuw, precies te zijn.
1: Ja, de oudjaar special.
0: En daar hebben we ook twee tijdmachines gedraaid. Er waren eentje uit 1999. Dat was Tupac & Changes. Die gaan we dadelijk ook draaien. Is wel leuk. En die andere die we daaruit is komen is van 1976. Dat was ABBA met Dancing Queen.
1: Ja, en inderdaad, wat we hadden toen een uitzending van 2 uur. En we dachten van, weet je wat, laten we gewoon lekker 2 keer met de tijdmachine op pad gaan. Hebben we toen dus gedaan. En inderdaad, Tupac met Changes was 1 van die bestemmingen op die avond. Ja.
0: Dus tijdens de oliebollen hebben we lekker Tupac gedraaid.
1: Heerlijk. En nu weer, dit is Changes.

0: Ja, dit is een van die danceplaten waar ik het op begin over had. Dancing Queen van ABBA.
1: Had ik maar tijdmachine, tijdmachine.
2: Altijd fijn als dat je wat dansmoves in de strijd kunt gooien.
0: Ja, zeker. En we zijn nog niet klaar.
2: Nee.
3: Time after time.
4: Waar brengt de tijdmachine ons vandaag heen?
2: Nee, een beetje swingen, daar houden we van. Ja, en dat hebben we heel veel gedaan. Het afgelopen jaar natuurlijk. En dat hebben we zo vaak gedaan zelfs, dat sommige bestemmingen, ja, dat we daar liever gewoon niet meer een tweede keer naar terugkeren.
0: Nee, ja, ik zou er één noemen. Dat is aflevering uitzending 13 geweest. Hadden wij
2: ligt
0: Linda
2: aan het nummer.
0: Ja, daar ligt inderdaad een nummer 13.
2: Dat zal het zijn.
0: Dat was Linda Joost en Reske met Ademnood. Ja, die hebben wij voor deze uitzending, omdat we toch nummers moesten schrappen, we konden niet alles draaien natuurlijk, hebben die eruit gehaald.
2: Ja, met alle respect voor Linda, Roos en Jessica natuurlijk, hè, want het is een hit van je welste geweest. Want laten we niet vergeten, het waren allemaal nummer 1 hits, hè, waar we naartoe zijn afgereisd.
0: Absoluut.
2: Het waren allemaal de nummer 1's van Nederland op dat moment.
0: Sterker nog, ik dacht 2024 of vorig jaar zelfs, hebben ze weer opgetreden.
2: Ja.
0: Natuurlijk niet alle drie, want één heeft er niet meer.
2: Nee,
0: dus ja.
2: Dat gaat niet meer. Maar inderdaad, ja. Wat dat betreft blijven ze gewoon lekker voortleven. Ook als wij ze niet draaien. Welke gaan we nu wel draaien?
0: Mark Ronson en Amy Winehouse met Valerie. Februari 2008.

0: dan zit het er alweer op voor wat betreft deze eerste tijdmachine special. Volgende week natuurlijk deel 2. Dan gaan we het over 2026 hebben. Ja, en ook dan weer gewoon heel veel platen, Twan. Wat kunnen we onder andere verwachten?
1: Ja, Joris Baker komt langs. De Red Hot Chili Peppers. Wat ik zelf ook heel leuk vind, is de Simple Minds.
0: Oh ja.
1: Ja, maar je gaat ook de Rolling Stones horen.
0: Oh,
1: dus
0: kijk,
1: ik zou zeker voor een keer naar onze laatste special gaan luisteren.
0: Ja, inderdaad. Dan gaan we echt met zomerstop. Maar nu moeten we het cirkeltje natuurlijk nog even rondmaken. Want we sluiten af met de laatste reguliere tijdmachinebestemming van 2025.
1: Ja, we sluiten af. Vind ik heel leuk om met David Bowie af te sluiten. Helaas is David Bowie al 10 jaar niet meer onder ons.
0: Gaat snel, hè, die tijd.
1: Hij had wel een knijter van een hit in april 1983 met Let's Dance. Dus uiteindelijk sluit toch dansend deel 1 af.

0: Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakkee woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden, morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
1: Hoe mijn almachtige God mijn lot ligt in uw hand, ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
2: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
0: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
3: Dat alles deutet niet op amateurhaftes vorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage, met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
0: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Spanje. Ik lees er naar een boer op. Oh ja, met Peter Engels, hè?
1: Ja, jojo.

Goedenavond, beste luisteraars. Ja, daar zien we dan weer. De Boer op is in de studio's van Omroep E&M. Dat betekent gewoon lekker 2 uur lang Limburgse muziek. Wie opzien best, wie het moet natuurlijk. En niet te vergeten, ook een hoop informatie uit de agrarische sector. Straks in de 2e oor, dan zullen we eens gaan kijken wat onze lijn nog allemaal te vertellen heeft. En of we ons eigenlijk alweer op moeten maken voor een nieuwe hittegolf. Want ja, het zit er weer in te komen. Hè? Temperaturen boven die 30 graden. We zien net blij dat we net even aan de 24 zitten. Maar ja, het komt er weer aan. En of dat allemaal klopt, dat gaan we natuurlijk even helemaal met onze lei checken. En dat doen we allemaal in de 2e oor. Niet te vergeten, we zitten alweer in augustus. En ja, het weten we dat als we in augustus, begin augustus, een beetje zuurwink hebben, dan zou het wel eens een witte kerst kunnen weren. Is nu nog allemaal speculeren. Ik weet wel dat we nu gewoon lekker de boer op gaan pakken met een lekkere Limburgse muziek. En ja, we hebben het allemaal gezien eigenlijk. Overal bosbrandjes, ook zelfs hier in de gemeente Pelenmaas. Maar in Venrooy, daar is het goed te pakken. Maar die mensen die het bestreden hebben, dat zien ons helden. Tenminste, voor mij zien het de helden. En die gaan we zeker bezingen. De helden van deze tijd, oftewel de jongens van Flink, die maken er een leuk stukje muziek van. Dit is de boer op.

wat jaar geleden, waar op de grote schoen. Heb eerst wat na te denken, maar wel ontzettend cool. De chauffeur in de tes, den burstel strak tegen dien komt. Smiddags in de pauze, iedereen op de stoep. Stoere volholen, maar samen in de groep. Neem eens kos, os wat maken, wie waren niet alleen.

Ja, we hebben het over de echte helden. En de echte helden, dat zijn de mannen die natuurlijk met dit weer ook natuurlijk die branden bestreden hebben. In Venrooy, maar ook hier in de meren, wordt natuurlijk ook een brandje gewoed. De helden zien het zeker, maar wie moeten gewoon eigenlijk allemaal als burger oppassen dat we ze niet nodig hebben. Gewoon dat we zorgen dat we ook een beetje nadenken als we met een sigaretje aan de natuurgebieden ingaan. Want dat is op vandaag toch helemaal nummer. Ook oppassen met een auto, maar ja, zorg dat we de brandweer door voor nummer nodig hebben.

ander doekcheck. En wij weten nu nog waarom Jan Palach heeft gebrand. Wij vruchten ik nu nog, wij waren Romero of Martin Luther King in dat cowboy lunch.

Jongens van de Janse Baggenbende, van natuurlijk die helden die ook allemaal mij geholpen hebben. En de het vuur wat overal woekerde. En ja, onze eigen premier Jette, die is nog zelfs daar geweest. Samen met Emil Roemen. En ze hebben eigenlijk iedereen bedankt. Die er echt flink het stond te zwoegen om de brand goed te krijgen. Het waren niet alleen de brandweermen, maar ook de boeren die met tractors door waren. Maar ook de jegers die mij in de natuurgebieden naar gekeken hebben. En weet ik het weer nog allemaal mij geholpen hebben om natuurlijk de paden vrij te maken. Zodat door de brand waar wagens tussendoor konden. Maar ook die stopregels die ze gemaakt hebben, dat was gewoon heel belangrijk. Janse Bagge, hij het terug voor die helden, die hebben we toch af en toe nodig. De helden van de Janse Bagge, die zien er nog altijd wel aan, maar ze hebben nu wel even vakantie. Het eerste optreden wat ze weer hebben, dat zal echt pas op 30 augustus zien, op het Sint-Rosa-feest in Zittard. En mocht ze dan denken van, ja, maar mogen die dan ook een keer vakantie hebben, die van Janse Bagge, die willen ook wel eens een keer een koning zien. Een koning voor één dag.

Ja, het is lekker zo'n samba eigenlijk. Woeten de temperatuur nog een kleine 21 graden en dan nu gewoon in de samba dansen. Gewoon een beetje ter verkoeling, hè? Want ja, natuurlijk hebben de gasten helemaal bovenaan in de top geleefd met 30 graden en meer. En nu is het niet 21 graden. Dan gaan ze met Jacques Gubbels en José Cussers gaan ze dan wel lekker mee de samba doen. De samba, die mogen we ook wel meer doen, want de grote overheid heeft eigenlijk de energieleveranciers een beetje op de vingers getikt. De autoriteit Consumenten en Markt, de ACM. En die zeggen van gasbedrijven en energiebedrijven, geen mug de prijs van een vast contract voor het gas, mug niet tussentijds nog eens een keer verhogen. Want dat is eigenlijk boeten de regels die we afgesproken hebben. Met name ook in de tuinbouw en in de vierteelt komt het toch ook wel voor dat heel veel afnemers, die nemen gewoon een vast contract en die hebben dan gezegd, we hebben de prijs vast. Alleen zeggen ze dan, door allerlei regeltjes, CO2-heffingen en weet ik het wat ze allemaal verzinnen, zal de prijs af en toe een beetje omhoog gaan. Maar daar hebben ze dus een tik op de vingers gekregen. Dat moet gewoon niet, want daar hebben ze een vaste prijs afgesproken en daar hebben ze bijvoorbeeld een contract voor 3 jaar afgesproken. Nou, dan moeten ze zich er ook aan genooien. Is wel dat in 2028 in januari, dan zal er ook een verplichte Europese heffing opkomen op het gas. En ja, heel veel energiebedrijven die proberen er nu wel een beetje rekening mee te houden. Maar wie dat allemaal precies goed gaat pakken, daar zien ze eigenlijk ook nog niet helemaal van op de hoogte. Dus het is eigenlijk een beetje koffiedik kijken. Aan de ene kant kent ze dus nu heel goed een contract daar afsluiten. En dan weet ze misschien dat ze dadelijk goedkoper is in 2028. Maar aan de andere kant, ja, de bedrijven zullen er ook wel een beetje goed gaan kijken dat ze nu weer een beetje te veel gas betalen. Want ze zien zich ook zelf een beetje natuurlijk in en dekken. Betalen, ja, dat moeten we eigenlijk allemaal. Theo Derksen werd er van alles van.

En luister naar de naam Joe. En zowel onze eigen Limburgse André Hazes. Natuurlijk helemaal de zomer in de bol. En daar hebben we nog steeds in de bol. Ook in agrarisch Nederland is het natuurlijk een beetje rustig. We zien ons wel helemaal druk aan het maken over die stikstof gebeuren. Volgende week zullen we door verder helemaal uitgebreider ben gewoon met Giel Hermans van de LLTB. En die zal ons ook vertellen waar de acties hier in Limburg eigenlijk plaats gaan vinden. Want en natuurlijk, Limburg is zich ook voor een breide op het ganse gebeuren. En wie dat er allemaal uitziet, volgende week huurt je er veel meer over. Wat we wel vandaag te huren kregen is dat er meer kansen zien voor de kalverooierie om door de urine die vrijkomt, om door kunstmestvervangers van te maken. En ja, daar zien ze wel heel ijverig mee bezig om dan de urine met de vaste mes een beetje te scheiden. Dat doen ze al op de stal. En dat urine dat wordt dan aan de kant gegooid en dan gaan ze daar een soort bewerking gaan ze dan mee doen om door kunstmestvervangers van te maken. Natuurlijk, we weten allemaal dat de normen heel erg aangescherpt werden, dat we geen dierlijke mas meer op het land mogen rieën. Is nog maar 170 kilo, geloof ik, wat ze nu in elkaar zetten. En dan moet ze dat aanvullen met kunstmesten. Maar dan moet ze ook weer aanvullen met dierlijke kunstmesten, die dan uit producten gemaakt zien, die ze dan van het vee pakken, bijvoorbeeld zoals de urine van de kalver. De zeik van de kalveren, die moet dan wel eerst helemaal bewerkt worden met ammonia, strippers

En er moeten diverse technieken op toegepast worden. Zoals bijvoorbeeld de omgekeerde osmose. Ja, ik zei me helemaal niks wie ze dat eigenlijk allemaal gaan doen. Maar dan moeten ze ook met een heel leeg gehalte van de organische stof, komt de stikstof, sneller beschikbaar voor de gewassen. En dat, die ganse technologie, die zien ze nu een beetje oerend proberen. En nu hebben ze er een doorbraak in gekregen. En dan moeten ze dus, bij de Europese Unie, moeten ze er toestemming voor krijgen dat dat als een vervanger neergezet gaat worden. En dan kunnen we dat ook weer voor de kalverrouderie, is het dan ook weer goed dat ze die kunnen gaan gebruiken. Een gans verhaal, maar aan de ene kant moeten we eigenlijk de zijde die eigenlijk vroeger gewoon netjes op lang gedouwd wordt, nu met hele dure technieken weer gewoon vermaken, om dan toch weer op het lang truc te brengen, zodat de plant er ook gelijk aan kan. Allemaal al, het kost gewoon heel veel duiten om die planten aan het groeien te houden.

zien. Het hart van Amerika is de alpien. De appels die geen fruit en waar geen van smult, die zien bij ons geschuimd, dat zeggen wij onverhuld. De kruisen werden met vrachtwagens teruggebracht. Op de zeuren spelen werden

heeft dat gestuurd meer gedaan. Als Horst zo aan de gang moet blijven, moet Amerika wel een tegenzin krijgen. En een burgemeester is heel goed te versieren. Die kan het geld van het stort en het toerisme beheren. Zit in Horst dan in geldproblemen, moet de rust de week

0: Ik ben laatst aan in zo'n seksschapwinkel gaan kijken, hè. Daar hebben ze de gekste dingen aan gehuurd.
1: Oh ja, en dan zien er ook nog zeker van zo'n vrouwlie die dit gebroken.
2: Ja, ik wil toch niks van hebben, hè. Ik had meer van puur natuur.
0: Ja, ik doe het liefste spel met één gevel.

0: heb ik in een gooie. Vrouw Verhul vond het onzin.
1: Oh, dat blijft toch gaar niet?
0: Vrouw Verhul vond het net een...
1: Nee, niet goed.
0: Vrouw Verhul vond het een grote prul.
2: Goed zo, Tegelse. Ik heb het doorgeleerd. Dat huur ik wel.
3: Knapuur.
4: Ongelooflijk.

Even een oestapje helemaal gemaakt richting Echel natuurlijk bij de Sharp Shutters. En niet te vergeten, ja, ook dat is spelen Maas. Hè? Dus dat duurt er ook bij lekkere Limburgse muziek. Maar ook bijvoorbeeld dat we nu al gehuurd hebben dat ja, door de droogte die we hebben en door de warmte dat er heel weinig mis uitgereken weer. Door met de minister de vraag gekregen van hey, minister Soesen heeft het termijn gaat langer willen maken, want 31 augustus dan mogen we uitrieën. Daarna mogen we eigenlijk nummer, maar doordat de grond nog zo warm is en het graslang eigenlijk toch wel de stikstof nodig heeft, maar ook water nodig heeft, kan dat nu net even samen, maar zullen we dan het kunnen verlengen tot halverwege september? Nou, die vragen die gaat er nu benadenken over die vraag en daar zal Kogen nog hopelijk met een antwoord komen. In 2024 is ook door de extreme weersomstandigheden is er nog toegegeven van jongens, je moet langer doorgaan met het uitrieën van drijfmest, want dat komt ten goede van de land- en tuinbouw. Of dat deze keer ook weer is, dat is natuurlijk wel de grote vraag, want ja, we moeten niet hebben dat er dadelijk een echt drama gaat gebeuren.

Ik huur me nog toe, zal maar zeggen, holle! En natuurlijk, dat was er dan helemaal van de Vrijbuiters, de drama op de Hacienda. Op de Hacienda, of dat dan hier ook een Pelemaas en een Bezel gaat gebeuren, die verschraling, ja, dat huren we natuurlijk volgende week. Want als dan Giel Hermans, het nieuwe bestuurslid van de LLTB Noord, als hij dan aan komt schuiven en hij zal ons dan ook helemaal metnemen waar de LLTB helemaal mee bezig is. Niet te vergeten ook die boerenprotesten, want ja, natuurlijk, na de 12e augustus, dan is het ook echt mijn hier in het Limburgse land, want daar zullen we er ook van gemerken, dat er her en der toch wel een keer een klein protestje deze kant op komt.

De chicste verkenstal, oftewel Johan is in een naam, Gerard Bataille, die waren ten helemaal. We gaan eens opmaken natuurlijk voor de wereldnieuws, de boodschapjes en natuurlijk niet te vergeten om dadelijk terug te komen met nog een gans oor de boer op. En ja, dat doen we natuurlijk met onze leider weer, hè. En onze leider, die gaat ons vertellen of die hittegolf nu daadwerkelijk aanhield of niet. Ik weet wel dat de doedelzak Polka helemaal klaar staat. En die is al bezig trouwens, van de zeggen Maaskapel. Tot zo!

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Oud-Dorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
1: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
0: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met 2 Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de 4e plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de 6e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
2: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk 3e. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
0: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Niks aan de hang, oftewel lekker naar het strand toe, samen met Zoemar. En daar begon ze toen eigenlijk helemaal mee. Zoemar, wie die echt toen in de eerste bezetting bijeenzoot. En dan hebben we gedacht over Dick Uiting, die op de drums zoot natuurlijk. Mark Hassel zijn van de gitaarmannen. Jeremy van Westenburg. En niet Jeroen van den Berg. En niet te vergeten, die deed de piano trouwens. Maar wij hier toen Lex Uiting erbij. Maar ook Femke doen ze. En Anton Rijksma, die mogen we zeker niet vergeten. Maar Femke doen ze, ja, dat was dat vrouwenstumke wat er dan helemaal wees hoort. En die heeft over eindelijk weekend, oftewel nog einde dag werken. En dan hebben we weer weekend. Degenen die vakantie hebben, ja, we zitten midden in de bouwvak, dus lekker genieten. Af en toe eens een keer omdraaien, opstoren om naar de koelkast toe te lopen. Of naar het koffiezetapparaat. Het kent gewoon eigenlijk allemaal. Hey, bij het programma, de boer op.

Harme en Marijke Verhaag, oftewel Thij en Marij, en die doen de glazen nog eens een keer vol schudden. 40 jaar zitten ze al in een artiestenvak en dat gaan ze met Ugh samen ook helemaal vieren. Dan willen ze op de 24 oktober gaan ze dat vieren in Den Haandort en natuurlijk in Tegelen, want daar is hun geboortegronk ook een beetje. Ze hebben daar ze gaat een ganse vierzomer in elkaar gezet van Ach, wie is twee? En dat gaat dan allemaal plaatsvinden in Den Haandort. En niet te vergeten dat ze door het grote wereldberoemde grote zaal die ze daar hebben ze er eigenlijk bij gepakt. En daar hebben ze mensen, kinderen bij zitten, Ivo van der Bijl en natuurlijk Thij en Marij. En ze hebben er een schitterende oven, dus deze door helemaal gewoon uitpakken, omdat ze 40 jaar in het vak zitten. En daar kun je natuurlijk bij zien. Kijk even op de website van Thij en Marij en daar zit eigenlijk alles op wie je er dan helemaal bij kunt zien. 40 jaar al in het vak, hé. Oftewel Duo XL, die druimen ervan.

Ja, natuurlijk zingen we al die liedjes en dat doen we eigenlijk voor iedereen. Ook al is het dat we hier achter de knopjes zitten, maar we draaien natuurlijk ook voor u. Niet te vergeten dat we deze er ook zeker bij moeten pakken. Een klein verzoekje waar het dan ook wel helemaal. Maud Willems voor alle technici die HBP en M heel ijverig aan bezig zijn. Om natuurlijk te zorgen dat we dadelijk helemaal boven een gelijkvloers alles kunnen blijven uitzenden.

We vullen ons in natuurlijk ook ontzettend riek, KB, omroepen je naam. Als we toch zoveel technici hebben die toch eigenlijk in de zomermaanden zo ijverig aan het werk zien. Zodat we dadelijk na het weekend helemaal bovenin kunnen gaan zitten. En dat we dan ook lekker in het dak leeg zitten. Zodat we dan ook helemaal kunnen genieten van alles wat we in doen zien. Natuurlijk moeten we als radiomakers af en toe een dekentje moeten neergooien. Om dan toch weer helemaal ons gedachtegangen helemaal laten te gaan. Om ook natuurlijk weer de wazel die we natuurlijk over de eter gooien. Om de bijeen te zoeken.

Ja, die ooideken die we op de grond lachten. En natuurlijk samen met fietsen Frim. En ja, nou met Bert en Ramon kunnen we die deken eigenlijk wel weer een beetje opvouwen en leggen die gewoon weer aan de kank.

0: wekelijks spruitje van de veiling gaan we op
1: Ozelei.
0: Ja, en ook vandaag komen we weer bij Ozelei kijken. Dag Lei.
2: Dag Peter.
0: Dag Lei. Een beetje bekomen van die hets?
2: Maar ik vind het niet. Ik heb airco, dus.
0: Ja. Dan zit ze al koeltjes bij, ja.
2: Ja, nou ja, goed. Het is natuurlijk wel heet geweest. Ik moet er wel bij zeggen. Dat, met name de... Ja, als dinsdag waren het toch heel... Dinsdag vond ik het eigenlijk nog warmer als de maandag.
0: Dat was het ook, joh. Ja.
2: Druk het weer aan vuur volgende log. Dat was gewoon onaangenaam. Maar goed, het gekke is van zelfs die heette temperaturen. Ja, daar wennen we langzamerhand aan. Hè.
0: Ja. We draaien door de hang nog maar voor in. Hittegolf, die laten maar gewoon komen, hè.
2: Ja, de hittegolf is vandaag geëindigd voor Midden- en Noord-Limburg. Temperaturen nimmer boven de 24 graden geweest. Alleen Maastricht heeft een 24 graden gehaald. Door gaat de hittegolf weer door. Nou ja, dan moeten we even kijken of morgen, als het morgen in Maastricht ook naar 24 graden wordt, dan gaat die hittegolf door. Halen ze dat in Maastricht niet, dan helpt ook door de hittegolf op. Maar maakt niet zoveel uit, want dat niet is in de markt.
0: Ik moet zeggen, ik heb al eens geruchten gehoord dat we er weer een krieg eigenlijk. En dat hij gewoon al gewoon in de race tijd en dat hij zegt van, laat de mensen hier even een beetje afkeulen en dan gooien we er weer eens een keer 32 graden in.
2: Ja, zo maar. Dat is eigenlijk, ja, van de ene kant is dat natuurlijk, dat is allemaal prachtig voor mensen die van weer en weer halen. Maar als ik nog kijk, geen eigen deur op te worden dit weekend, hoe is de vierschaal? Dat begint morgenavond, dat is de opening. En dan zaterdag en zondag. Dan is er ook van alles te doen. En doorlopend, zeg maar, muziek, optreden van verschillende bands en noem maar op. En natuurlijk ook roze mozaïeken en zo. Dan is van alles te zijn. Dat is een soort praderie.

0: dat duurt tot en met zondagochtend. En ja, ze hebben dus zeker aan de aanloop nog het roertje steken van die muziek. Hebben ze eigenlijk best wel aardig weer vandaag. Morgen kunnen ze nog wat doen. Maar ja, dan is het zaterdag toch weer zonnig, droog. 29 lokaal al 30 graden. En zondag halen we toch zo'n 33 graden. Ja, dat is natuurlijk veel te veel voor de rozen. Zo kunnen ze net zo goed tegen. En ja, die warmte is dan nog echt nog niet van de baan, Peter. Want als ik dan kijk naar het begin volgende week, ja, dan is het op maandag en dinsdag. Dan is het, ik denk maandag nog wel zo rond de 30. Dinsdag even een dipje nog, 5, 26 graden. Maar ja, dan vanaf woensdag wel poelen. Richting de hittegolf, want ook dan weer tot en met zaterdag temperaturen tussen de 30 en de 35 graden.
1: Ja, dus eigenlijk hebben we nog gewoon goddelijk weer.
0: Ja, we hebben eigenlijk, we hebben nou wel, ja. We hebben nou goddelijk weer. Maar duivelsweer komt er weer aan.
1: Ja. Dat gaan we natuurlijk ook merken eigenlijk. Hè. We hebben nu in Venrooy gelukkig een brand onder controle. Ja. Hier in Pelemaas hebben we ook nog een brandje gehad in een bosgebied. Mm-hmm. Het vergt wel heel veel van de mensen. Hè. Vooral
0: dat is natuurlijk ook verschrikkelijk en ontzettend jammer. Want ik ken het gebied zelf goed. Ik ben er dukker geweest met wandelen. Ja, dat is gewoon jammer. Dat is een prachtig. Prachtige bos met hoge buim. Wel veel dennen, ja. En dennen die branden als een hel nou. Omdat het allemaal keurig droog is. En natuurlijk ook die jeneverbessen struik. Van 100 tot 150 jaar oud. Ja, of die dan overleven, dat is nog maar de vraag. Maar ja, boete dat. Feit, ja, kunnen we eigenlijk blij zien dat het doorbij gebleven is. Want hetzelfde geld was er nog veel meer afgebouwd, want er stond ook nog veel wind. En ze waren nog met 300, op een gegeven moment 350 brandweermannen waren ze door aan de gang. Blushelikopters en net te vergeten ook boeren en tuiners en loonwerkers die met tractoren en bulldozers en watertonnen water kwamen aanleveren. Ja. Dus dat is een goede samenwerking geweest eigenlijk van alle, zeg maar, alle mensen die de brandweer bestrijden.
1: Ja, helden zien het en die helden mogen ook zeker even op het podium staan, dat wel zeker. Ja,
0: absoluut. En dan kan de combinatie, dan kan eigenlijk het verschil in situatie ook niet goed te zien. Hè. Aan de ene kant kermis en van de andere kant het vuur en alle ellende van dien. Als ze in het reuzenraad zou zitten, ze zou ze eigenlijk op bijna werpafstand de man zijn.
1: Ja. Eigenlijk is het een lach en een troon weer heel doen. Net wie de Westerlovend eigenlijk, hè?
0: Ja, net wie de Westerlovend. Ja, maar goed. Dat hebben we gelukkig allemaal gehad. En ze laten natuurlijk nog goed op, omdat naar links en rechts wat noorsmult. Ja, en regen hebben we niet gehad. Dat is wel een goed probleem in het weren voor een land- en tuinbouw. Niet alleen maar hier in onze regio. Want ja, ze kregen bijna alle velden niet meer naadgemaakt. Er is gewoon een tijd niet voor. Het is te druk. Ze kunnen ook niet oneindig blieven water geven. Want dat kost klauwen veel geld. Alleen al aan diesel. Dus tel het maar allemaal uit. En het probleem wat zich in het westen gaat afspelen van Nederland, is dat ze door te maken gewoon kregen met verzilting, door gewoon de stuwen gewoon dicht. En dan wijden ze door de tuinders, en met name de tuinders, maar ook de bloemenkwekers, de bollentelers, die wijden in grote hoe nou verder, want als die niet meer mogen bereiken hoe de beken en sloten die doorzien, dan gewoon een geldproduct verdrukt.
1: Ja. Eigenlijk, het is heel cru gezag, maar eigenlijk kunnen de mensen dan nog wel eens gewoon winnen van wie het is als ze dadelijk gaan boeren en tuinders maar zien.
0: Ja, dat is een beetje cru gezag. En sterker nog, nou kunnen ze alvast een beetje gewoon sparen voor straks, want dan ga ik er maar vanuit dat het voedsel alleen maar duurder gaat weer. En waarom? Het is niet alleen maar in Nederland zo. Hè? Het is een En Frankrijk en Spanje, bosbranden. Nou, in Italië en Griekenland. En wat er ook nog gebeurt, als ik dan kijk naar het Oostblok, het voormalige Oostblok, en dan zitten ze met Hongarije, waar ze de Donau te weinig water in om een kerncentrale te koelen. Die wordt afgeschakeld. Nou, dat kunnen ze niet van vandaag of morgen doen. Net zo minder ze opschakelen weer. En dat kan enige weken duren voordat dat peil van het water hoog genoeg is. Met als gevolg dat in die ganse periode door 2/3 minder aan elektriciteit beschikbaar is, dan snapt ze toch wel dat door ook weer grote problemen ontstaan. Omdat er te weinig elektriciteit is. Scheepvaart kan niet meer varen wie dat ze willen, volledig geladen. Onmogelijk, er moeten meer vrachtwagens op de weg. Duitsland overweegt nou om het vrachtwagenverbod op zondag voor bepaalde sectoren gewoon op te heffen. Om toch maar zoveel mogelijk dan elementaire zaken die gewoon vervoer moeten weren. Normaal via waterheid dan nou toch maar op via de weg te laten vervoeren met vrachtwagens. En dat betekent eigenlijk alleen maar, Peter, dat uiteindelijk ook alle producten duurder alweer.
1: Ja, uiteindelijk merkt de consument dat ook alweer. Ja. En ja, ik hoop dat de boeren en tuinders het wel weer allemaal overleven. Want ja, dat is toch wel heel belangrijk.
0: Dat is heel belangrijk. En ik zoek nog dat wanneer dat ook de Zeeuwse patattenboeren, die zullen toch wel in zakken als patatten zien. Ja, ook leveren maar de helft van wat ze anders opbrengen. Zien ook nog eens veel kleiner. Ja, dat zijn allemaal zaken die gewoon dadelijk aan de rol spelen richting herfst, winter. En dan zullen we dat gaan merken, dat het allemaal niet zo vrolijk is zo'n warme en droge zomer.
1: Nee, dat weet ik wel zeker. En ja, uiteindelijk gaan we het eigenlijk allemaal betalen als we weer een frietje gaan halen bij de frietboer. En ja, hij is nu al duur, maar dan duurt het nog duurder. En dat kwartje, dat zal er dan wel weer bovenop komen.
0: Ja, goed, ik denk niet dat de mensen wel een frietje minder eten. Dat geloof ik niet. Maar feit is wel dat het is niet alleen maar met patat, hè. En dat is ook met de mais, dat is ook met de suikerbieten, dat is ook met andere producten.
1: Ja, ja, ja.
0: Die door dit warme, heet, droge weer, ja, dat er veel minder te oogsten veld. En kijk maar eens wat er gebeurt met de kersen, met de abrikozen en de pruimen. Vandaag wel een stuk gelezen over pruimen en kersen die ze niet kwijt kunnen, gewoon omdat ze verdroogd zijn, zitten wat droogschade aan, zonnebrand. En dan kunnen ze ze niet kwijt.
1: Ja, probleem,
0: want dan,
1: probleem.
0: Want dan wil de winkel, de grote winkelbedrijven zijn er meer. Ja, zo kunnen we eigenlijk wel aan de gang blijven. Er mag niks meer opzetten of ze willen het niet meer.
1: Nee, want zo is het ook met de aardbeien. Ze groeien te heel en ja, dan weer het schaaltje niet gans vast.
0: Ja.
1: En ja, gisteren een aardbeien vervuren, dan kwetsen. En ja, nou, dan wil de consument hem ook nog maar. Eigenlijk, daar moeten we maar gewoon jam maken ervan, Lee.
0: Ja, maar goed, we kunnen 90 ganse winters jam eten.
1: Het is misschien een van de oplossingen, maar ja.
0: Nee, het is natuurlijk, het is zeker een oplossing, Peter. Maar van de andere kant, ja, nou zus maar weer dat dit weer, dat spul dan een hoop mensen op een negatieve manier in de kaart. Ik bedoel, het is leuk voor de vakantiegangers die een fijn weer halen. Maar de boeren en tuinders die slijpen zich de apenzoren om op zelen na te krijgen. En dan moeten ze nog maar afwachten of ze nog überhaupt wat voor producten krijgen.
1: Ja,
0: en ik voel me graag hoe dadelijk ook met de appel en peren oogst gaat. Want ja, dat strijd ook te beginnen. En ja, die zullen ook ongetwijfeld geleden hebben van het eitenweer en het eitenweer. Wat er nog aan moet komen.
1: Dat klopt. Lee, als ze komende week al een hekseleersuus lopen eigenlijk, dan weet ze al dat de mais ook overal overriep is. En ja, dat kriegen ze toch met deze temperaturen.
0: Ja.
1: Laten we dan nog een beetje genieten van deze goddelijke temperaturen. Wie soort er, geloof ik dan, hè?
0: Ja, zeker wie is het einde van volgende week, hè?
1: Ja, en ik heb toch een goddelijk pleetje bij u gezocht, Lee.
0: Ja, dat is iets met de goats.
1: Ja, de Holy Goats was het.
0: De Holy Goats, de heilige geiten.
1: Ja, wat zeg, wordt die vanavond komen?
0: Ja, uit Zwolle, dat kan niet anders.
1: Die komen niet uit Zwolle. Die zitten aan de andere kant van de Maas. Oftewel in Bezel en Opperuiver. Dit zien de Holy Goats. Heel bedankt, tot de volgende week, hè?
0: Tot volgende week.

De heilige geiten, oftewel de holy goats, helemaal uit op een ruiver en bezel niet te vergeten. Als we hier op een kruising staan en we weten niet welke kant dat we op moeten gaan, Ton, waar gaan we hier?

Marsjaak oog te gooien. Hey, geissen naar de Schatberg, AC en autobaan, volg Tedemers.

0: de wereld het zich maar uitzoekt.
1: Ja, de wereld het zich maar uitzoekt op de grashoek. Nee, op de grashoek is natuurlijk van alles los. Komend weekend, dan zie ik je allemaal natuurlijk van harte welkom om eens een keer gewoon te kijken op een grashoek. Want daar is het dan...

Lekkere temperaturen natuurlijk aankomend weekend. Helemaal dat allemaal op Grashoek. Waar we natuurlijk allemaal lekker op de kermis kunnen gaan genieten. Natuurlijk ook heel veel muziek en entertainment. Dus mensen, god, gewoon eens even overal kijken wat er te doen is op Grashoek. Ja, dadelijk natuurlijk de donderdag Open Express. Samen met onze Antonio. Ik geloof dat hij wel een beetje last heeft van die koele temperaturen. Maar ja, we moeten de pret niet drukken. Mensen, tot de volgende week. Hoi!

0: Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
1: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, haar zijn een soort ijskonijn. Maar dat was tegenovergesteld. Wat een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
0: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson, ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen, verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De donderdagavondexpress vertrekt nu vanaf station PNM.
1: Hey, goedenavond allemaal. De donderdagavondexpress gaat weer beginnen. Vertrekt en we doen vuurveilig. Want we hebben slofjes aangedaan, want we willen niet vonken natuurlijk vandaag. Alleen spetteren met goede muziek. Inderdaad, de eerste plaat van vandaag, Journey Kaagman. Ja, het nieuws kwam vandaag binnen en ja, helaas is ze ons ontvallen. De zangeres werd wel in het blauwe pakje dat daar bij de top op stond te swingen en te doen. En wij allemaal kijken en kwijlen en och. En binnen de kortste keren stond een liedje op nummer 1. Hè. Een goede keuze van de mannen, terwijl het eigenlijk, volgens mij zagen ze het liedje helemaal niet zitten. Maar ja, de platenmaatschappij die vond dat er eigenlijk toch wel een beetje een moderner iets moest komen. En het werd meteen de grootste hit van Earth and Fire. Zo kan het allemaal verlopen. Hey, de Donderdagavond Express. En vanaf, zeg maar vanaf nu tot 11 uur vanuit Studio 2 van Omroep PNM. En dan denk je misschien, waarom zeg je dat nou? Waarom zeg je dat nou? Dat zeg je normaal nooit. Nou, ik kom eigenlijk al de laatste... Ja, hoe lang bestaat het programma eigenlijk al? Een jaar of 18. En, zend ik altijd uit vanuit Studio 2. Hier bij Omroep PNM. En dan gaan we dit weekend van studio veranderen. Er is een splinternieuwe studio gebouwd. En dat wordt dan even omgeplucht en dergelijke. En dus voor mij natuurlijk volgende week is alles nieuw, hè? Nieuwe knupjes en nieuwe outlook, zeg maar. Nu is het allemaal een beetje rood en dergelijke. Daar heb ik 18 jaar, 19 jaar aan kunnen wennen. En dadelijk is het allemaal een beetje een moderne schijn. Dus grijs-wit-achtig. Ik heb een klein beetje gekeken en ik denk van, wow. Maar dat wil dus zeggen dat dit weekend dus PNM ook misschien af en toe minder goed ontvangen is. Of misschien zelfs even helemaal niet. Want die kabeltjes moeten omgestoken worden natuurlijk van deze oude studio naar de nieuwe studio. En ja, dat zijn nogal wat kabeltjes en dat moet allemaal gelijk getrokken worden. Dus dat moet wel goed vastzitten en goed gestroomlijnd. Dus dat kan even duren. Dus het kan zijn dat Omroep PNM komend weekend even uit de lucht is. Ja, het kan gebeuren, ja. Je hebt de uitzending gemist, radio. Dus je kunt ook via de uitzending gemist op de website nog even wat uitzendingen terugluisteren. Dat kan altijd. De website is gewoon in de lucht. Maar Omroep PNM, het kan dit weekend. Maar daarna hebben wij een schitterend nieuwe radiostudio. En in oktober hebben we open dag. Dus kun je komen kijken. Hele mond vol. Dadelijk live muziek in de Donderdagavond Express. En om 9:30 natuurlijk verzoekplaatjes. Denk rustig over na, wat wil je horen? Kok Robin hoef je niet meer aan te vragen. Die komt zo meteen al. Sterker nog, die draait al. Here's the promise you made.

0: Cock Robin en Remember the Promise You Made. Ja, altijd probeer ik de afspraken te herinneren. Ja, we gaan live muziek draaien in het Donderdagavond Express. En in het eerste uur is dat meestal een plug. En in ieder geval vandaag is dat ook zo. Ik heb deze keer gekozen voor Seal. De laatste jaren hoor je er niet zoveel meer van. Maar ja, toch wel jaartjes geleden in de jaren 80, 90. Toen was het heel anders. Seal had een paar hele grote hits in Nederland. Onder andere deze. Crazy. En nu live en unplugged in de Donderdagavond Express.
1: It's you.

natuurlijk de laatste akkoorden van Seal. Live was hij crazy. Over een uurtje meer live muziek in de Donderdagavond Express.

word elke keer een beetje vrolijk van als ik dit liedje hoor, hè. Ik heb het ooit gekocht op singeltje en dat is alweer een hele tijd geleden dat ik singeltjes kocht. Volgens mij was het eind jaren 70 een klein hitje in Nederland. En dat kleine hitje dat kwam eigenlijk ook een klein beetje door onszelf, want Toppop was heel groot en de RK Vulpoepers BV uit Hilvarenbeek, Brabant jongen, die weigerde gewoon om te playbacken. Dus kwamen ze dus niet in Toppop. Ja, en dan is de bekendheid een stukje kleiner. Maar zo hier en daar bij de kroegen en bij de acties en dergelijke werd het toch regelmatig gedraaid en gezongen. En altijd gezellig, hè? Het was een anarchistische volksgroep, zo noemden ze het zelf. Ze waren overal tegen het CDA, tegen Hilversum 3, tegen de regering, tegen kruisraketten. Ja, gewoon overal tegen, hè? In het begin heten ze de fanfare van de eeuwigdurende bijstand. Ja, dat zegt al een klein beetje. En in 1985 verhinderde deze groep zelfs minister-president Lubbers een tijdje om te spreken tijdens een manifestatie tegen kruisraketten. En dan nu, zoveel jaren later, wordt het gewoon toch nog gedraaid in de Donderdagavond Express. Kan het gekker? Ja, zeker. Kan nog steeds gekker. Hij zat er een keertje voor. Die had wereldfaam. The Long Cool Woman in a Black Dress. Plaatje van... Een plaatje van de Hollies is dat. Het wordt tijd dat we naar een andere studio gaan, jongens. En een plaatje van de Hollies uit 1971, 72 in die tijd. En het werd geschreven door, Alan Clark, die zong het ook. En het werd een grote hit in Nederland, onder andere en worldwide. Ik ga eens even kijken naar de top 40 van dit moment. En wat zie ik? Cat's Eye heeft weer een nieuwe. En ook deze is leuk. Het heet Animal.

0: You move like an animal, cat's eye was dat. En nou, als je denkt van, nou, leuke plaat, dan hebben we in ieder geval goede smaak. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat je denkt van, nou, ik wil liever iets anders horen. Laten we dan even weten, wat wil jij graag horen op de radio? Het is 9:30 geweest, dus hoogste tijd voor verzoekplaatjes.
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat. Bel naar de studio voor je favoriete plaat. Telefoon 077 30 66 33 3. De verzoekplaat.
0: Inderdaad, hoogste tijd voor verzoekplaatjes. Jij belt naar de studio, ik geef je een minuut of 4. Draai ik ondertussen Bobby Gentry uit de jaren 60 en Ode to Billy Joe.

0: Ja, het verhaal van Billy Joe, ja. Ondertussen zijn er weer belletjes binnengekomen. Ga gauw beginnen, we liggen een klein beetje achter op schema. Dus je moet een beetje voortmaken.
1: Tijd voor een verzoekje.
0: Komt natuurlijk door al die lange platen. Hey, tijd voor verzoekjes. Iets later dan normaal natuurlijk. Dre die belde net op. Hij zegt van Antonio gaat van jou lekker de lat hoog leggen. En Dre, dat heb je inderdaad gedaan. Ik moest even zoeken naar Pieter Embrechts. Het is inderdaad Pieter, niet Dieter, maar Pieter. Hij komt uit België, allee. En Dre die wilde graag een liedje. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. Nou, origineel is hij niet van Pieter Embrechts, maar is hij van Wannes van der Velde. Die kon ik wel vinden. Maar ik heb nou ook een versie van Pieter dus. Pieter Embrechts dus en zijn vertolking van het liedje Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. Dre, deze is voor jou, jongen. Live is hij. Tenminste. Ik hoor niks.

Nou, er gaat iets fout. Ik probeer het dadelijk nog een keertje. Ik probeer het dadelijk nog een keertje. Want volgens mij is dat ergens een snoertje verkeerd. Draai ik een ander verzoekje. Laura die zegt van Antonio, ik ben naar Sri Lanka op vakantie geweest. En die verre vlucht heb ik de film Michael gezien. Dat gaat over het leven van Michael Jackson. En kun je voor mij het liedje Human Nature draaien? Natuurlijk, Laura. Ga ik doen.

Michael Jackson, we draaien hem op speciaal verzoek voor Laura. En Human Nature, we gaan er geen keer proberen, Dre. Misschien dat het nou wel lukt. Eens kijken of het nu lukt, want net ging het fout. En even kijken. Speciaal verzoek. Nee, er is iets fouts met de aansturing. Dus ik denk dat het te maken heeft met... Met de nieuwe situatie dat alles naar boven aan het verhuizen is. En dat de technici al wat kabeltjes eruit getrokken hebben. Jammer. Dre, je houdt hem voor mij te goed, jongen. Ik probeer het volgende week gewoon nog een keertje in de nieuwe studio. Dan moet ik natuurlijk wel even improviseren. Want daar had ik weer niet op geteld. Want net deed je het bij mij op mijn koptelefoon wel, maar... Op de mengtafel, op een of ander reën. Gaat het hem niet worden? Eens kijken. Dat is ook wat. Die misschien? Nee. Deze dan. Misschien deze wel. Ja, dat is wel een leuke. Ik ga gewoon een Duitse plaat draaien. En dan ga ik daar eens kijken of er vandaag mensen jarig zijn. Dit is Peter Fox en House am See. Yeah.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: De grote zomerhit van Peter Fox van een paar jaar geleden. House am See.
2: Hey Antonio, wie is er vandaag eigenlijk jarig?
1: Nou, ik zit even mijn verjaardagskalender erbij te pakken. Vandaag is Robin van Persie jarig. Je weet wel, die voetballer die is 43 jaar geworden. Dan Leo Alkemade, die is jarig. Die ken je wel van Daar komt een vrouw bij de dokter, bijvoorbeeld. Die is 46 jaar geworden. En Helene Hendricks, voormalig hockeyster. Hockeysterster. Maar tegenwoordig op de tv, hè, van, over voetbal en dergelijke. 46 jaar geworden. Dan Marjolein Tepen is jarig, ook een zangeres. Die is 46 jaar geworden. 46 jaar. Dan Carrie Hannewell van de Spice Girls is 54 jaar geworden. Jo. Erwin Krol is vandaag 76 jaar geworden, zie ik. En Ton Scherpenzeel van Kajak is vandaag 74 jaar geworden. En Ton, hartelijke proficiat. Die anderen ook natuurlijk allemaal. En ik ga een plaatje draaien van Kajak. Met Ton Scherpenzeel natuurlijk. En hier is hun grote hit, Ruthless Queen.

Kayak en Ruthless Queen op vanwege de verjaardag van Ton Scherpenzeel natuurlijk. Kom ik nog even terug op dat verzoekje van net van Dre. Dre, ik ga toch nog proberen om de originele te draaien. Die is van Wannes van der Velde. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen.

0: Donderdagavondexpress. Omroep
1: PNN. Ja, dan ga er even tussenuit voor koffie en dergelijke. Ik ben zo meteen terug voor deel 2.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Oud-Dorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
1: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenzen aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
0: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De donderdagavondexpress vertrekt nu vanaf station PNM.
1: De Crystal Fighters en Plage. Wie wilde mee naar het strand? Dat is eigenlijk een klein beetje de strekking van het verhaal. Hey, nog steeds hittegolven en lopende vuurtjes, brandend vuurtjes. Ook in Pelemaas branden het weer. Helaas, helaas. Jongens, kijk toch uit, jongens. En ga nou geen onkruid wegbranden met een gasbrander. Ik zie van alles. Jongens, ga niet met een warme knalpijp in de berm staan. Kijk uit. Hey, de donderdagavond express tot 11 uur vanavond met leuke muziek. Onder andere, ja, de Crystal Fighters dus, hè. En nog heel veel leuke plaatjes. Over een paar minuten hebben we weer live muziek. Rond de klok van 10:30 verzoekplaatjes. En rond de klok van 10:45 muziek uit de regio. Kort en bondig een druk programma. Het eerste uurtje liep het gruwelijk uit de hand. En dusdanig dat er behoorlijk wel lange platen tussen zaten. En daardoor zijn er weer wat plaatjes blijven liggen. Past dat in het tweede uurtje erbij? Het antwoord is nee. Dat gaat echt niet lukken. Dus ik schuif gewoon wat door naar volgende week of zo. Hè. Gauw beginnen. Tot 11 uur vanavond ben ik bij je. En dan nu hier, No Doubt en Don't Speak.
2: You and me.

Wat een drama. No doubt dus en don't speak. Je kunt maar beter zwijgen. Hey, we gaan live muziek draaien in de Donderdagavond Express op deze 6 augustus 2026. Alles hebben we ingeplucht en wel, we gaan naar 1999. Toen stonden ze daar in Las Vegas in het MGM Grand Theater. En ik heb het natuurlijk over de Bee Gees. De echte. Ze speelden daar heel veel grote hits. Maar deze ook. You Should Have Been Dancing. Hier zijn de Bee Gees. Live.

Zandloopster, waar kom jij vandaan? Ja. En met een van de reden moet ik dan een klein beetje denken aan de Smurflied, hè? Waar komen jullie toch vandaan? Nou, Robert van Hemert, die had er andere gedachten bij. Hij kwam dus bij Zandloper terecht. En er zat er nog eentje voor. Een plaat uit 1971 van Neil Diamond. En het verhaal wil dat Neil Diamond een beetje in de put zat. Het zat allemaal niet mee. En hij had het moeilijk met zichzelf. Vooral hij ging zelfs in therapie, zo erg was het. En in die tijd deed je nog auditie voor een film. Hij werd het niet. Dus als het ergens tegen zit, hè. Dan zit dat zo. Ook hij had zo zijn momenten, laten we het zo zeggen. Alleen Neil Diamond die lost dat op door een liedje te schrijven. En dat werd dus deze, I Am, I Said. En dat was een van zijn persoonlijkste liedjes die hij ooit geschreven heeft. Neil Diamond, uit 1971, stond op het album Stones. Een klein stapje van Neil Diamond, 1971, naar 2026. Eens kijken. Somber, die is weer helemaal terug. Hij heeft al diverse hitjes gehad. Maar deze, die is ook leuk, hè? My Body Isn't Ready. De nieuwe Somber.

0: My body isn't ready. Somber op de radio in de Donderdagavond Express. Hey, het is bijna 22:30. Mooi op tijd, dus hoogste tijd voor verzoekplaatjes. Je hebt er al een beetje over na kunnen denken. Wat wil je horen op de radio? Laat het me even weten.
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
0: Zo is dat.
1: Bel naar de studio voor je favoriete plaat. Telefoon 077 30 66 33 3. Verzoekplaat.
0: Inderdaad, hoogste tijd voor verzoekplaatje. Je krijgt van mij 2,5 minuten om te bellen. Dan draai ik ondertussen de Drifters en Saturday Night at the Movies.

0: Saturday Night at the Movies van de Drifters op de radio. En ondertussen hebben er weer mensen gebeld en geappt. Dus ik ga gauw beginnen. En het is hoogste tijd voor verzoekjes.
1: Tijd voor een verzoekje.
0: Inderdaad. Ik kreeg net een appje van Wouter. Wouter schrijft... Hey Antonio, we komen net uit Kinopolis in Antwerpen. In Den Antwerp. Ja, hij is naar de bioscoop geweest. Ben ik een beetje benieuwd welke films hij daar gezien heeft. Want volgens mij hebben ze daar een gruwelijk groot scherm daar in Den Antwerp. En ik wil graag Belgisch afsluiten, schrijft Wouter. Met een liedje Atlas van Pommelien Thijs. Hij krijgt bijna een spraakgeplek, ja. Wouter, dat kan natuurlijk. Op de weg terug naar Pelemaas. Hier is Atlas. Pak de Atlas er maar even bij.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten. Mijn jas is er zwaar van.

0: zon.
1: Pommelien Thijs op de radio dankzij een appje van Wouter Arts. Wouter, hartstikke fijn dat je belde. Appte bedoel ik. En veilig terug naar huis, hè. Het was een mooie film, zegt hij. Het was Spider-Man, de nieuwste. Dus mocht je hem nog willen zien, ook in Pelemaas draait hij. Dan krijg ik nog een verzoekje binnen. Dre, die zegt van in de rebound, hè, de eerste uurtje lukte het niet helemaal vanwege technische problemen. Ik ga hem weer proberen, maar dan jouw tweede verzoekje. Want dat eerste, ik had niet de originele, wel de originele, maar je vroeg eigenlijk een andere versie. Heb ik wel beluisterd. Is mooi, maar ik krijg hem niet op de draaitafel. Of op de mengtafel, zo moet ik het zeggen. Ik ga nou gewoon proberen met Louis Miguel. Dre, deze is voor jou. Somos voices. Ja, mijn Spaans is helemaal... wat zou ik zeggen? Niente prima.

wel een mooie plaat, hè? Louis Miguel en Somos Novios. Ik heb wel een idee waar het liedje over gaat, maar het is allemaal veel te druk en veel te moeilijk om het allemaal hier uitgebreid gaan te behandelen. Ik kijk even aan, we hebben nog één verzoekje. Erik die zegt van, Antonio, kun je voor mij de classics nog een keertje draaien met My Russian Lady? Maar natuurlijk, Erik, deze is voor jou. En de vakantie is voorbij, Erik. Volgende week weer werken.

0: My Russian Lady van de Classics, aangevraagd door Erik. Erik, hartstikke bedankt voor deze leuke plaat. Zo, nou even heel wat anders.
1: En nou komt een liedje uit het land van Piel en Maas.
0: Inderdaad, ook in deze vakantieperiode komen er hier en daar nog wat plaatjes uit op dialectgebied. Van de week kwam de nieuwe plaat uit van Timo, Dave en Ton. En die zijn er gewoon heel duidelijk mee. Kalt plat.

0: Ja, Karl Platt, heel duidelijk. Timo, Dave en deze keer deed Ton ook mee, Ton Meijsen. Eens kijken, Timo en Dave, die kennen we van de Vastelavond. Daar hebben ze vaker ook met LVK meegedaan. En nou, ja, Dave, of hoe heet die, Ton Meijsen er ook bij. En dan krijg je dit, hè. Karl Platt.
1: Dus.
0: Alphaville, die ging ook een keertje naar Japan toe. In de jaren 80. En dat beviel heel goed. Ze schreven er een nummer over. En ze waren even big in Japan. 12 minuten voor 11.

En natuurlijk de gong op het eind, hè. Alphaville en Big in Japan. Ja, ik zit hier in de studio. Super lonely. Maar Benny en Gus Daffelton doen er wat aan.

0: Ja, hadden we net Big in Japan. En nu doen we alles op de Chinese manier. Level 42, de laatste plaat van de Donderdagavond Express. Dat wil zeggen, ik ben er weer... Ja, we zijn er klaar mee. Het is bijna 11 uur, ik ga er weer van tussen. Komend weekend zijn er wat issues bij Omroep PNM. We gaan verhuizen naar boven, naar een nieuwe studio. Dus het kan zijn dat je wat verminderd ontvangst hebt. Hé, wat mij betreft, tot volgende week en fijn weekend!
1: Donderdagavond Express.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Oud-Dorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Oud-Dorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen, die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Clemens Peters met het NOS-journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7.